0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
2: I lit up the airwaves. Here is my request.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het

eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty-Kotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat.

0: Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
2: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
1: Autotaalglas laat je niet barsten.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Nieuws uit de regio.
3: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: Ridderkerk.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja,

0: autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op je groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
1: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Ochtendhumeur. Ronald en Marco.

0: weer hoort lekkere zomerse muziek. Baloo, of wat was het? De Jonas Brothers en Malia. En,
1: ja.
0: The Edge of Desire.
1: Ja, dat is een nieuwe plaat, hè? Maar het lijkt net of dat ik hem al 10 jaar kent.
0: Hij ligt lekker in het gooien.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Hij ligt lekker in het gooien. Ja, lekkere zomerse muziek ook.
0: Ja, goedemorgen. Het is, ik wilde zeggen, het is zomer, maar dat is niet iedereen ontgaan, denk ik.
1: Nee, inderdaad. Dan moet je echt wel onder een steen gelegen hebben, denk ik. Want nee, dat moet niemand ontgaan zijn.
0: Nee, het is 9 minuten over 8 en wij zitten al met zweet op plekken waar ik niet wist dat ik ons weten. Het is hier gelukkig in de studio tropisch. Ja, net als in de rest van Nederland, maar...
1: Ja, dan kunnen we in ieder geval wel goed meevoelen met iedereen die buiten loopt. Ja. Maar trouwens, je kan denk ik beter buiten lopen dan hier in de studio zitten, want het is hier...
0: Ja, het is hier echt tropisch.
1: Ja, maar goed.
0: Komt goed.
1: We houden
0: het uit. Graag. Ja. Tot mocht het dan dadelijk ineens stil zijn, zou ik even komen met een glaasje water of zo.
1: Ja, maar dan weet je in ieder geval hoe het komt.
0: Ja. Hey, tot de 10 uur ochtend en hartelijk goedemorgen.
1: Ja, zometeen natuurlijk krijg je nog rond de klok van 8:30 de nieuwsfeitjes en natuurlijk het weekend weerbericht. Ja, moeten we het daar nog over hebben? Ik weet het niet.
0: Liever even net.
1: Iedereen weet wel wat het gaat worden natuurlijk. Dus,
0: ja, het wordt een hete zomer. Nou, het begin van de zomer in ieder geval wel.
1: Ja, maar je weet het niet, hè? Dat is wel vaker zo. Dan aan het begin van de zomer krijgen we heel veel mooi weer. Althans, een week.
0: Ja,
1: en daarna gewoon niks
0: meer. Dit was het, ja.
1: Alleen maar regen en 18 graden, weet je wel.
0: Ja, en ik was een beetje verbaasd, hè? Want Nederland zelf al doet het best goed. Dus dan normaal zeggen ze Nederland kleurt oranje. Maar wij gaan gewoon een stap verder. Nederland kleurt rood momenteel.
1: Ja, absoluut. Nou, hier is James Ingram.

0: Omdat 2 jaar geleden dat deze plaat in de hitlijsten stond. Je hoorde Fleming, Onweer in mijn hoofd.
1: Ja, zolang het maar niet in de lucht komt dan. Hè?
0: Nee.
1: Voorlopig nog niet, denk ik.
0: Nee, liever in zijn hoofd.
1: Ja, nog wel een luguber bericht eigenlijk. Want de Hongaarse politie die heeft in Boedapest een 30-jarige man aangehouden die thuis en op zijn werk menselijke lichaamsdelen bewaarde. Ja, de man die werkte als patiëntvervoerder in een ziekenhuis. En bij een doorzoeking werden onder meer schedels, botten, een hand, een onderbeen, een geprepareerd gezicht en een hart in een pot gevonden. En hij verklaarde dat hij gefascineerd is door anatomie en zich aangetrokken voelt tot menselijke resten. En volgens de politie heeft hij mogelijk delen bereid en gegeten. Nou, lekker allemaal. Onderzoekers die vermoeden dat hij via zijn werk aan materiaal kwam en daarnaast graven op verlaten begraafplaatsen in Hongarije en Slowakije opende. De herkomst van de lichaamsdelen wordt nog onderzocht. Wat een rare mensen op de wereld.
0: Dat is echt heel, het gelukkig is, hij ze zelf niet opgebracht, maar dan nog.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dus iets van finders keepers.
1: Ja, maar, je moet er toch niet aan denken. Maar goed.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Een geprepareerd gezicht kwam voorbij. Dat kijk je dus altijd aan.
1: Ja. Dan laten we het maar niet meer over hebben. Laten we gewoon teruggaan naar de muziek. Dat lijkt me een stuk gezelliger.
0: Aan de andere kant, de koude rillingen lopen nu over mijn rug. Is ook wel eens even lekker.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. Dat kan je wel gebruiken met dit weer.
0: Echt wel, ja.

0: was er erg veel te doen over deze plaat. En met name de clip.
1: Ja, inderdaad. Die werd zelfs nog... Daar was de paus het ook niet helemaal mee eens, hè, met die clip.
0: Nee, niet alleen de paus, er waren heel veel mensen
1: maar zelfs de paus.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad een zeer opvallend plaatje. Het overigens was wel een wereldhit. Had daar misschien ook wel mee te maken.
1: Ja, dat denk ik wel. Des te meer ophef, des te groter de hit. Hè?
0: Ja, zoiets zal het zijn.
1: Ja. Hey, de stadsomroeper van Canberra, Joseph McRail, die heeft het wereldrecord voor de luidste menselijke roep verbroken. Ik wist niet dat er was, maar er is dus een wereldrecord. Zijn kreet bereikte 122,4 decibel.
0: Zo. Dat doet zeer aan de oren.
1: Ja, dat is vergelijkbaar met een rockconcert of een opstijgend militair vliegtuig. Hij werd in 2017 stadsomroeper en nam later deel aan wedstrijden. In 2024 won hij al met een roep van 98 decibel, maar hij heeft er dus iets verbeterd. En voor het record koos hij het woord nu. Dat zal wel geweest zijn nou, denk ik.
0: Nou.
1: Ja. Volgens hem levert dat het beste volume op. En hij werkt ook regelmatig op evenementen waar hij boven het geluid van sportwagens moet uitkomen. Dus hij heeft training genoeg, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en hij is lekker goedkoop, want als je hem hebt, hoef je geen dure geluidsinstallatie te huren. Dus het heeft ook zijn voordelen.
1: Ja, een microfoon heeft hij niet echt nodig, denk ik. Als hij die gaat gebruiken, gaat het alleen maar. Dan wordt het alleen maar slechter, denk ik.
0: Dan wordt het helemaal.
1: Ja.
0: Pijnlijk.
1: Pijnlijk, ja.
0: Oordopjes in voor de auto's. Nee, ineens voor de omroepers.

0: heel erg relaxed. En dan denk je van, oh, dit is zo'n lekkere ontwaakplaat. Maar aan het eind zit hij gewoon te schreeuwen bij die plaat. En dat is echt van, wakker worden. Hey.
1: Zou die ook de 122 decibel gehaald hebben?
0: Nou, net niet, maar het was wel gewichtig.
2: Hey, ja, precies.
0: Over 8:30 hoogste tijd.
3: Weekend weerbericht.
0: Nou, laten we daar... We gaan iets anders doen. We gaan... Echt, het is...
1: We beloven je, het komt er zo meteen wel aan.
0: Zo meteen, we gaan eerst deze doen. Nee, die gaan we ook niet doen. Oh, het gaat helemaal fout. Ik ben helemaal bevangen door de warmte.
3: Nieuws.
1: Code rood vanwege de hitte geldt nu alleen nog in Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg. En het weeralarm voor die provincies is door het KNMI verlengd tot zaterdagavond 9 uur. In de rest van het land is vanwege de warmte code oranje van kracht. Behalve op de Wadden, daar geldt code geel. En op Terschelling werd het gistermiddag 33,6 graden. De hoogste temperatuur die het KNMI ooit op een Waddeneiland noteerde.
0: En Nederland wil dat kauwgom met plastic niet meer mag worden verkocht. Eenmaal op straat leidt de kauwgom tot milieuvervuiling. En daarom pleitte de regering bij de Europese Commissie voor het een Europees verbod. Mocht er geen verbod komen, dan wil het kabinet dat kauwgomfabrikanten betalen voor het schoonmaken van de straten. En de fabrikanten noemen de plannen disproportioneel.
1: En er moet verplicht statiegeld komen op plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Dat zegt minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei. Tot nu toe geldt een statiegeldverplichting alleen voor plastic flessen en blikjes water en frisdrank. En Van Veldhoven wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Ook kijkt ze naar een innameplicht voor winkels.
0: En door de hitte is het asfalt op een aantal wegen omhoog gekomen, zoals op de A15 bij knooppunt Gorkum. Daar wordt er door Rijkswaterstaat een spoedreparatie uitgevoerd die tot vanmiddag duurt. In die regio is het al extra druk omdat de A15 de omleidingsroute is voor verkeer dat niet over de A27 kan vanwege werkzaamheden. En ook de A270 bij Nuenen ging het wegdek kapot door de hitte. De linkerrijstrook is dicht en getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat meerdere auto's schade opliepen. En eerder ontstonden ook scheuren bij een rijstrook op de A59 bij Waspik. Daar was de weg vanaf halverwege de avond dicht voor reparatie.
1: En het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is een reactie op een aanval donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz, die volgens de VS het werk was van Iran. President Trump sprak van een domme schending van het staakt het vuren tussen beide landen. En het Amerikaanse leger zegt dat de aanvallen onder meer gericht waren op radarinstallaties.
3: Weekend weerbericht.
1: Vandaag wordt het opnieuw tropisch warm, al liggen de temperaturen iets lager dan gisteren. In de ochtend schijnt de zon het meest en later op de dag ontstaan wolkenvelden en neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Hoe die buien precies uitpakken, dat is nog onzeker. En in de middag loopt de temperatuur op tot 33 à 34 graden bij weinig wind en een hoge luchtvochtigheid, waarbij het benauwd blijft. Zondag stroomt minder warme lucht binnen en is er veel bewolking en verspreid regen- en onweersbuien.

0: jaren 70 was dit rock. En ja. Tegenwoordig komt het niet meer in aanmerking op de rustige non-stop zenders.
1: Nee, toen vond men het zelfs hard rock. Dat was het niet, maar...
0: Maar
1: er werd wel toegerekend. Waarschijnlijk ook als je keek hoe ze dat eruit zagen natuurlijk.
0: Ja, daar zal het ook wel mee te maken hebben natuurlijk. Dat versterkt het beeld ook een beetje.
1: Het ziet er niet uit als de buurman, zeg maar. Nee. Een automobilist uit Kampen die heeft vergeefs geprobeerd ruim 4000 euro schadevergoeding te krijgen van de gemeente nadat zij in 2025 tegen een lantaarnpaal reed. Ze schrok tijdens het voorsorteren van tegemoetkomend verkeer en verloor de controle over haar auto. En de lampenkap die viel op haar voertuig, waardoor de schade opliep tot 4300 euro.
0: Dat is wel geld.
1: Nou, dat is een fikse schade. Ze stelde dat de paal op een onlogische plek stond en dat de gemeente beschermende maatregelen had moeten plaatsen. De rechtbank oordeelde dat de paal goed zichtbaar was en buiten de rijbaan stond en geen gevaar vormde. En de vrouw die krijgt geen vergoeding en moet ook de schade aan de lantaarnpaal zelf gaan betalen. En waarschijnlijk ook nog de proceskosten, die zijn dan ook nog voor jezelf. Dus dan ben je er niet echt heel veel mee opgeschoten.
0: En misschien zou ze eens een opfriscursusje rijles moeten nemen. Ja, dat scheelt misschien ook wel.
1: Dat scheelt misschien een stuk, ja.
0: Hey, ondanks dat het warm is, ik heb hem klaargezet. Hij staat hierachter. We gaan weer draaien aan het rad.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
1: Ik ben altijd weer benieuwd wat eruit komt.
0: Blijft spannend.
2: Het genre van vandaag is... New Jack Swing.

0: 11 weken stond op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 in 2011. En daarna hebben we niks meer van Mr. Tello overnomen. Maar deze plaat hebben we gelukkig wel.
1: Wat betekent dat eigenlijk? I shoot the Pego? Jij hebt ook geen idee.
0: Nee. Ik kom een eindje ver met Engels, maar dit is geen Engels.
1: Wat is dit, Portugees of zo?
0: Ja, Portugees of Spaans, ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet, maar... we zoeken het op, maar het kan eventjes duren dat we het gevonden hebben, denk ik. Bij een nieuwe Amerikaanse studie concludeert dat er geen veilig niveau van alcoholgebruik bestaat. Onderzoekers die vergeleken drinkers met mensen die nooit alcohol hebben gebruikt en berekenden risico's voor meer dan 200 aandoeningen. En mannen die 14 glazen per week drinken hebben ongeveer een kans van 1 op 25 om te overlijden aan een alcoholgerelateerde ziekte. En al vanaf 6 tot 7 drankjes per week stijgt het risico boven 1 op 1000. En vrouwen die blijken gevoeliger voor levensschade en lopen dezelfde hoeveelheden meer dan dubbel. Lopen bij dezelfde hoeveelheden meer dan dubbel zoveel risico. En jongvolwassenen onder de 40 hebben geen enkele gezondheidsvoordeel van alcohol. De onderzoekers adviseren een maximum van 1 glas per dag voor iedereen. Dus dat wordt moeilijk met dit warme weer. Mag je maar 1 biertje per dag.
0: Ja, sowieso. Is bier natuurlijk, of alcoholhoudende drank met dit weer, niet het allerbeste wat je kunt drinken. Maar het is wel lekker.
1: Ja.
0: Kijk, aan de andere kant, het was eerst het roken. Terecht, is heel slecht voor je. De volgende stap wordt nu het alcohol. Maar ja, goed, er moet nog wel een klein beetje plezier in het leven blijven, denk ik. En mate.
1: Straks mag je helemaal niks meer.
0: Nee. Overigens heb ik het even gauw opgezocht in jouw berichtje. Oh, als ik je te pakken krijg. De letterlijke vertaling van ISU de Bingo.
1: Oh, oké, dat heb je toch wel heel snel gevonden dan. Ik dacht, dat gaat ons nog wel een week kosten, maar... Jij bent heel snel aan dat soort dingen. Nee, je Portugese woordenboek klaar liggen. Nee, of is het geen Portugees? Wat is het vertaald?
0: Ik weet, dat stond er eventjes niet bij. Maar Google is je vriend in deze.
1: Ja, absoluut. Oké. Dan krijg je dan weer een andere lading die plaat. Als ik je te pakken krijg.
0: Ja, het is geen verstoppertje spelen, denk ik.
1: Nee, inderdaad.
0: Hey, terug naar de muziek. Sam Fender en Olivia Dean en Ring Me In.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex.

0: Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
0: Ga voor meer informatie.

0: Je begon het allemaal mee. Eva Max, een Sweet But Cycle.
1: Ja, en daarna kwam er nog een hele rits met hits.
2: Het is zaterdagochtend, de zon komt op.
0: En hoe?
1: Nou,
2: koffie in de hand.
0: Koud water.
2: Ik heb het weer top.

0: tot aan 10 uur zijn we nog bij je. Het is vandaag de Veteranendag. En volgens mij zijn daar heel veel van de festiviteiten zijn daar uitgesteld of afgelast in verband met het hete weer.
1: Ja.
0: Het is dag van het wat. Oh, internationale dag van de zonnebril. Nou ja, daar kunnen we wel wat mee, denk ik. Het is ook dag van het micro- en kleinbedrijf. Wereldduinendag. Dag van de ananas. Dag van de ui. En Wereldsmurfendag.

0: Jack Johnson. Je hoort hem niet heel erg veel, hè? Met Sitting, Waiting, Wishing.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat momenteel doen, hè? Zitten, wachten en hopen dat het minder warm wordt.
0: Ja, ja, dat denk ik ook, ja.
1: Goed, we zijn bij de sport. We beginnen met voetbal, want Paul Nuiten is de nieuwe trainer van FC Dordrecht. De 33-jarige Brabander die een contract tot medio 2028 heeft getekend, komt over van Jong Ajax. Nuiten is de opvolger van Dirk Kuyt die aan de slag gaat als assistentcoach bij zijn oude club Fenerbahçe.
0: En Davy Weber die heeft zich op dag 2 van de PGA Championship keurig gehandhaafd. Daar heb ik het trouwens over golf. In de bovenste regionen. In Tjaska ging de Groningse net als op de eerste dag de baan rond in 70 slagen. En staat nu gedeeld 11e met een totaal van 4 onder par.
1: Nog meer voetbal, want SC Cambuur neemt Rijen van de Pavert op huurbasis over van Ajax. De 20-jarige van de Pavert kan op het middenveld en in de verdediging spelen. Hij wordt voor één seizoen gehuurd. En vorig seizoen kwam hij tot 20 duels voor Jong Ajax.
0: Dan gaan we hockeyen. De Nederlandse hockeyers die hebben in de Pro League na lange tijd weer eens van een topland gewonnen. Australië werd in Wever in een grimmig duel geklopt met 6-3.
1: Nog meer voetbal, want FC Groningen heeft zich versterkt met Pelle Clement. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van Sparta. Clement speelde al 300 profwedstrijden en kwam onder andere uit voor Jong Ajax, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en Reading.
0: En Alexander Usyk doet afstand van zijn wereldtitels in het zwaargewicht bij de WBA, WBC, IBF en IBO Boksbond. De 39-jarige Oekraïner die onlangs een omstreden overwinning op Rico Verhoeven behaalde, heeft aangekondigd dat hij nog wel een partij gaat boksen. Ik sta mijn gordels af, maar ik verlaat de sport nog niet, zegt hij.
1: Nee, nou ja, dat is in ieder geval weer spannend.
0: Ja, precies.
1: Hey, tot zover de sportfeitjes in het ochtendhumeur.

0: als iemand het zo vaak herhaalt, dan ga je aan twijfelen of hij het echt meent.
1: Ja, dat wel.
2: Maar een lekkere plaat. Je hoort,
0: absoluut,
2: niet heel veel van de Serophonics. Dit was een van begin, begin Zero's eigenlijk, volgens mij, in mijn hoofd.
0: Volgens mij ook, ja. Even 2001. Kijken. 2001, ja.
2: Ja, blijft lekker. Je kent de NL Alert toch wel?
0: Ja.
2: Nou, die hebben ze dus in heel Europa.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, en meer dan 250.000 Belgen kregen een waarschuwing. Dus een BE-alert voor zwaar onweer. Maar veel mails kwamen pas uren later binnen. En volgens het Nationaal Crisiscentrum komt dat doordat mailproviders massale berichten als vaak als spam behandelen. Waardoor vertraging ontstaat.
0: Oh, lekker.
2: Het centrum noemt het een structureel probleem en gaat in gesprek met de providers om herhaling te voorkomen. De waarschuwing had betrekking op het noodweer van afgelopen vrijdag. Maar voor heel veel mensen kwam het bericht pas toen het gevaar al geweken was. Maar wat ik niet helemaal begrijp, want daar krijgen ze dan kennelijk via mail. Maar ik dacht dat je het juist altijd via je telefoon kreeg.
0: Ja, volgens mij ook, ja. En dat, of was dat ook vertraagd?
2: Ja, dat staat hier dan niet. Maar er staat hier bij mailproviders. En die kregen de mail pas te laat. Ja, ik weet niet. Maar als ik s'nachts op bed lig, dan lees ik niet mijn mail.
0: Nee, en niet iedereen krijgt zijn mail op zijn telefoon. Dus dat lijkt me ook helemaal niet zo'n slimme regeling.
2: Nee, niet heel handig.
0: Maar goed.
2: Maar goed, als je lekker op bed ligt, dan maakt het ook niet uit of het regent of niet.
0: Nee, dat is zeker waar.
2: Oh, gaan we nou helemaal proberen vol te praten?
0: Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Dat
2: is net iets te lang.
0: Ja, veel te lang, joh.
2: We hebben het vaak geprobeerd, alles traag geprobeerd, maar het lukte niet.
0: Nee, dus dat gaan we ook niet meer doen, want dat gaat toch niet lukken.
2: Wat ik nog wel even wilde zeggen, we hebben toch tijd en tijd zat. Zometeen na deze plaat hebben we het weekend weerbericht.
0: Oh ja.
2: En daar komt ook wel onweer in voor, volgens mij.
0: Oh, toch wel, ja. Ja, dat moet wel. Hè. Bij zulke instabiele weersituaties moeten we onweer komen. Dat kan gewoon niet anders.
2: En nog de nieuwsfeintjes.
0: Precies.

0: Ik dacht dat ze nog verder gingen, maar Henk, die is al naar huis.
1: Ja, we hebben echt alles geprobeerd om een beetje hier te houden, maar het is helaas niet gelukt.
0: Nee, hij laat gewoon het orkest verder spelen.
1: Een beetje
0: hij gaat zelf een biertje doen in de kroeg, denk ik.
1: Moet hij er ook weer niet te veel doen. In zijn eigen kroeg waarschijnlijk dan.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat kan natuurlijk. Heeft hij die nog steeds, Stairway to Heaven? Nog
1: niet, hè? Dat weet ik niet.
0: Ja, dat zal wel niet. Hij was inmiddels... Ik geloof het niet.
2: Nieuws.
1: We zoeken het een keer op.
0: Ja.
1: Door de hitte is het asfalt op een aantal wegen omhoog gekomen. Zoals op de A15 bij knooppunt Gorkum. Daar wordt er door Rijkswaterstaat een spoedreparatie uitgevoerd die tot vanmiddag duurt. In die regio is het al extra druk omdat de A15 de omleidingsroute is voor het verkeer dat niet over de A27 kan. Vanwege werkzaamheden ook op de A72 bij Nuenen ging het wegdek kapot door de hitte. De linkerrijstrook is dicht. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat meerdere auto's schade opliepen. Eerder ontstonden er ook al scheuren op de rijstrook bij de A15 bij Waspik. Of A59 bij Waspik. Daar was de weg vanaf halverwege de avond dicht voor een reparatie.
0: En code rood vanwege de hitte geldt nu alleen nog in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en Limburg. Het weeralarm voor die provincies is door het KNMI verlengd tot zaterdagavond 9 uur. Het Limburgse dorp El had gisteren de hoogst gemeten temperaturen van het land, 39,4 graden. En in de beeld werd het 36,6 graden. En daarmee is het record van 25 juli 2019 niet gebroken. Die dag werd het in Gilsrijen 40,7 graden.
1: Het, hoeveel?
0: 40,7 graden.
1: Oh.
0: Nou, dat was in 2019, hè?
1: Oh, nee, oké. Okay. Ik zat mijn andere berichtje voor te lezen, of door te lezen. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is een reactie op een aanval donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz, die volgens de VS het werk was van Iran. President Trump sprak van een domme schending van het staakt het vuren tussen beide landen. En het Amerikaanse leger zegt dat de aanvallen onder meer gericht waren op radarinstallaties.
0: En de vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen die het kabinet heeft gepresenteerd. Voor boeren zouden de gevolgen desastreus zijn. Dat klinkt het. Milieuorganisaties en de bouwsector zijn een stuk positiever. Zo zegt Bouw het Nederland dat het een belangrijke stap vooruit is. En spreekt natuur en milieu van een doorbraak na jaren van ophef, uitstel en wegkijken.
1: Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd bekracht in Washington. Hezbollah, die door Iran gesteunde groep die in Libanon actief is, is tegen de onderhandelingen en zat niet aan tafel. En in een verklaring van Israël, Libanon en de VS staat dat Hezbollah ontwapend moet worden en dat Israël zich uit Zuid-Libanon terugtrekt als er geen dreiging meer is van Hezbollah.
2: Weekend weerbericht.
1: Vandaag wordt opnieuw een tropische hete dag. De zon schijnt volop, al trekt er vanmiddag soms wat bewolking over. Er wordt benauwd met een maximumtemperatuur van zo'n 33 graden en er staat nauwelijks wind. Later vanmiddag en vooral vanavond neemt de kans toe op stevige regen- en onweersbuien, lokaal met hagel- en windstoten. Morgen is de ergste hitte verdwenen. Het wordt een afwisseling van zon en wolken, meest droog en een zomerse 28 graden. Vanaf maandag is het aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 23 à 24 graden.

0: grote hit van Miley Cyrus, Flowers.
1: Flowers. En dat was een reactie op een andere plaat, toch?
0: Ja, dat zeggen ze, hè? Op die van Pharrell Williams.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja.
1: Deze is wel iets groter hit geworden, dus haar antwoord was heel sterk.
0: Ja, absoluut. Ochtendhumeur.
1: Shownieuws. Ja, we beginnen met Lionel Richie, want die heeft zijn concerten dit weekend moeten uitstellen nadat hij woensdag tijdens een optreden onwel werd. De 77-jarige zanger voelde zich duizelig, bracht zijn show voortijdig af en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn drummer was uitdroging waarschijnlijk de oorzaak. En op advies van artsen... Mijn blaadje waait.
0: Ja.
1: Neemt Richie nu rust. En alles, als alles volgens plan verloopt, want hervat hij dinsdag zijn tournee met Earth, Wind and Fire.
0: Zo.
1: Dat is interessant.
0: Ja. Dat wordt echt vuurwerk dan waarschijnlijk. Ja, het is wel een griezelige trend, hè, dat al die artiesten gewoon omvallen op het podium. Want maar het gaat gelukkig ook weer goed met Milan van Waardenberg, nadat hij donderdagavond in elkaar was gezakt tijdens het openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht. De acteur zegt dat de extreme hitte de oorzaak was van zijn onwelwording. En de voorstelling werd na het incident stilgelegd. En vanwege de verwachte hitte beginnen de voorstellingen op zaterdag vandaag dus een half uur later, zodat de tribunes grotendeels in de schaduw liggen. En Bokkenrijders vertelt het verhaal van de 18e eeuwse Limburgse bende die in opstand kwam tegen de adel en de kerk. En naast Van Waardenburg zijn ook Buddy Vedder en Suzanne Segers in de musical te zien.
1: Jochem Meijer heeft gereageerd op de enorme belangstelling voor zijn nieuwe theatertour. Meer dan 500.000 mensen schreven zich in voor kaarten, waardoor de kans op een ticket in sommige steden onder de 5% lag. Meijer zegt zich kloten te voelen dat hij zoveel fans moet teleurstellen. En vanwege 3 tumoren in zijn ruggenmerg treedt hij bewust maar 2 keer per week op. En kiest hij niet voor grote zalen om de kwaliteit van zijn voorstelling te behouden.
0: Yolanda Hadid is opnieuw verloofd. Volgens TMZ heeft vastgoedontwikkelaar Randy Kendrick, het Nederlands-Amerikaanse voormalig model, deze week ten huwelijk gevraagd. Het is niet bekend hoe lang de twee al een relatie hebben en hoe ze elkaar hebben leren kennen. Kendrick is oprichter en directeur van vastgoedbedrijf Sebeck en houdt zich onder meer bezig met de herontwikkeling van grote industriële terreinen. En de 62-jarige Hadid, geboren in Nederland, maar al jaren woonachtig in de Verenigde Staten, is bekend van de reality-serie The Real Housewives of Beverly Hills en als jurylid van Holland's Next Top Model.
1: Tot zover de showbusnieuwtjes. Wie zijn er jarig?
0: Allereerst Ferry Weertman, de Nederlandse zwemkampioen op de lange afstanden. Die is ook getrouwd met Ranomi Kromowidjojo, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja. Hij wordt 34 trouwens. Nico Rosberg, de Duitse Finse autocoureur. Hij wordt 41. En Dennis van der Geest, de Nederlandse voormalig judoka. Hij wordt 51 vandaag. Suzanne Blokhuis, ook jaagt, de Nederlandse omroepster en televisiepresentatrice. Zij wordt 55. En dan heb ik ook nog voor je Jacques Poels, de zanger en gitarist van de Limburgse dialectband Roanhezen. Ha, feest op de radio.
1: Ik zou gewoon rustig blijven zitten.
0: Ja, inderdaad. Anders krijg ik het echt heel erg benauwd, denk ik.

0: Ja, maar het blijft lekker, hè, zo in de zomer, deze muziek.
1: Heerlijke zomerse muziek op de radio.
0: Ja, absoluut.
1: Ik wilde zeggen, we brengen de warmte bij thuis, maar dat laten we dat maar eventjes niet doen.
0: Nee. Ik denk dat de mensen meer behoefte hebben aan een icepack.
1: Ja, cold as ice.
0: Ja.
1: In Mexico is een 89-jarige man samen met zijn kleindochter buiten het stadion beland door vermoedelijke ticketfraude. De vrouw had voor $6,000 kaarten gekocht via doorverkoopsite StubHub.
0: Zo.
1: Om de WK-wedstrijd Mexico-Zuid-Korea bij te wonen. Bij aankomst bleken de tickets niet in de app te staan. En de klantenservice zei dat ze moest wachten. Maar ook tijdens de rust waren de kaarten niet beschikbaar. De opa keek de eerste helft buiten het stadion op zijn telefoon en was zichtbaar aangeslagen. StubHub heeft inmiddels het geld terugbetaald en nieuwe tickets aangeboden voor een andere wedstrijd. Maar reizen naar Mexico-stad is voor de man medisch niet mogelijk. Ja, dat is toch echt wel een €6,000 voor kaartjes.
0: Ja.
1: Sorry, maar dan heb ik ook zoiets van...
0: Nee.
1: Wie betaalt dat?
0: Ja, absoluut. En daar ben je lekker mee. En dan mag hij wel naar een andere wedstrijd. Waar hij dan bijvoorbeeld ook niet kan komen. Maar dat is ook niet de wedstrijd waar jij,
1: waar jij de kaartjes voor
0: waar je naar had willen toegaan. Nee. Dus,
1: ja. €6,000.
0: €6,000. Dan denk je toch van, er klopt iets niet.
1: Geen 6.000 jaar.
0: Nee, inderdaad.

0: somber. Nou, zo somber is de muziek toch niet? Dat valt toch best wel mee?
1: Alles behalve.
0: Ja, alleen het thema misschien wel, Homewrecker.
1: Ja, daar wil je niet zitten nu.
0: Nee, niet echt.
1: Een 43-jarige Belg is door de rechtbank in Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. En dat komt omdat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Oh. De man blies vorig jaar 3,56 promil, maar vertoonde geen enkel teken van dronkenschap. En dat is toch best aardig wat, 3,56
0: ja, nogal,
1: volgens
0: ja.
1: mij. Na een epileptische aanval in Duitsland ontdekte artsen dat hij leidt aan het uiterst zeldzame autobrouwerijsyndroom. Waarbij darmbacteriën koolhydraten omzetten in alcohol. En de rechtbank oordeelde dat zijn promillage daarom niet betrouwbaar was vast te stellen. En de man moest stoppen met werken, mag voorlopig niet rijden en volgt een streng koolhydraatarm dieet. En volgens zijn advocaat zijn wereldwijd slechts 15 gevallen bekend.
0: Oké, ik had er echt nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Oké, dus je kan ook gewoon, zonder dat je er iets aan kan doen, te veel gedronken hebben.
1: Ja. Ja, goed, het zijn er maar 15, dus je komt er niet meer weg, ben ik bang.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar je moet extra voorzichtig zijn, want je kan er ook niks meer bij drinken dan. Want dan,
1: dan heb je helemaal een serieus probleem.
0: Dan heb je helemaal een serieus probleem, ja.
1: Hé, het is aan alle leuke dingen komt het eind.
0: Ja, precies. Nou ja, ik ben blij dat ik uit die warme studio kan.
1: Ik kan het zeggen. De temperatuur loopt goed op hier. Ja. Tot volgende week. Goed weekend.
0: Fijn weekend. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ierewambacht en waar ook ter wereld die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma Prettig Weekend en ook vandaag zijn we weer tot 12 uur bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijzen we u graag naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Hierop vind je de meest actuele informatie over Ridderkerk. En verwijzen we informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ierewambacht, kun je kijken op de website van Atos RTV. Beide websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over het verzorgingsgebied. Techniek van dit programma is weer in vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. Jawel hoor, applaus. En de muziek wordt zoals altijd verzorgd door Cave Class Junior. Mijn naam is Erik Harman en ik neem je tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, hartelijk goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. Interessante tijden voor weermensen.
2: Ja, bijzonder.
1: Ja, hè?
2: Ja, ja, van de ene extreme naar het andere.
1: Ja, van het ene heb je het dan nog niet gehad of het andere.
2: Ja,
1: dat
2: ja,
1: komt
2: ja.
1: Weer. Ja, vanochtend hier met dikke sjaal winterjas zo aangekomen.
2: Nee. Ja, nee, Nederland ligt op het rooster. Trouwens niet alleen Nederland, maar ook de onze omliggende landen in Europa is het gewoon vreselijk heet.
1: Ja. Zullen we maar vorige week vrijdag beginnen? Want vorige week vrijdag was natuurlijk het onweer.
2: Ja, vorige week vrijdag was ook een hele hete dag. Temperaturen die opliepen naar 33 graden in Ridderkerk. En rond een uur of 9 à 10, hele dreigende luchten. Shelf clouds, van die rolwolken. Heel imponerend gezicht. Ook nog met een ondergaand zonnetje. Dat was ook nog zichtbaar. Er zijn heel wat foto's geschoten op dat moment. Ja. En de verwachting was dat het helemaal los zou gaan. Maar de Ridderkerk viel er toen eigenlijk best wel mee qua neerslag. Over het algemeen zo'n 5 mm met de neerslag van die ook nog in de nacht viel. Onweer, veel ontladingen, horizontale ontladingen vooral. Maar even na Ridderkerk, want die buien trokken naar het noorden, ging het helemaal los. Die buien die ontploften eigenlijk. En vooral in het midden en noorden van het land waren de ontladingen niet van de lucht, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
2: En is er heel veel neerslag gevallen. Nou, zaterdag en zondag hebben we ook nog wat buien gehad, maar stelden in principe ook niet zo heel veel meer voor. En we zijn vanaf deze begin van de werkweek eigenlijk begonnen aan een hele imponerende hitteweek. Afgelopen donderdag de officiële hittegolf, de 40ste hittegolf sinds de metingen. En die voert terug tot vorige week woensdag. De hittegolf duurt dus nu al 10 dagen. Want alle temperaturen van etmaal temperaturen die boven de 25 graden liggen, die horen dan bij de hittegolf. En gisteren bereikte het extreme in onze regio.
1: Het hoogtepunt, zullen we zeggen.
2: Hoogtepunt. Het weerstation wat ik heb had 37,4 en dat was 3/10 van het record uit 2019 en 2022, want dat staat op 37,7. Rotterdam kwam iets lager uit, 36,8. De hoogste temperatuur gisteren gemeten in het Limburgse El met 39,4. Dat was ook geen all-time record, want dat staat nog steeds op 40,7 in Geelse Rij op 25 juli 2019. Maar dat zijn wel allemaal records die geboekt zijn in juni. Voor juni zijn het echt allemaal recordwaardes. En wat het misschien ook wel een beetje ondraaglijk maakt, de hitte, is dat het 's nachts amper afkoelt. We hebben nu voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht gehad. Een tropennacht zijn nachten waarin het kweek niet onder de 20 graden uitkomt.
1: Okay.
2: Ja. En dat was afgelopen nacht het geval met 20,4, maar de nachten daarvoor waren nog wat warmer. 22 graden in nachtelijke uren. En dan koelt een menselijk lichaam ook weer nauwelijks af. Nou, de warmte zit in de huizen, dus dat krijg je ook niet zomaar weer weg. En wat het ook nog eens extra maakte, is dat dat de luchtvochtigheid behoorlijk hoog is. En in combinatie met die hitte is het klam, benauwd. Voor sommige mensen ook echt ondraaglijk. En het goede nieuws is dat we wel geleidelijk aan overschakelen op een ander weerbeeld.
1: Okay.
2: Dus vandaag zijn we begonnen met flink wat zonneschijn. Maar vanuit het zuidwesten zitten we inmiddels ook onder wat bewolking. De bewolking die hoort bij een storing die op dit moment op de Noordzee ligt. En vooral in Zeeuws-Vlaanderen nu enkele buien laat vallen. Die buien trekken noordoostwaarts. En de verwachting is dat de buien rond het middaguur ook Ridderkerk even aan zullen doen. Maar heel veel neerslag zal dat niet opleveren, want de meest zware buien die zijn voor het westelijk deel en op de Noordzee. Dan zien we vanmiddag soms ook weer af en toe het zonnetje tevoorschijn komen met een mix van bewolking en zon dan. Temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 32 à 33 graden vanmiddag. En het zal weer heel benauwd aanvoelen, hoge luchtvochtigheid. En er staat nauwelijks wind uit uiteenlopende richtingen. Nou, de verwachting is dat vanavond, later vanmiddag en vanavond, de kans op enkele stevige regen en onweersbuien wel toe gaat nemen.
1: Okay.
2: Hoe dat precies uit zal pakken is heel erg moeilijk te zeggen. Dat zagen we vorige week vrijdag ook al. Maar er kunnen flinke buien vallen, veel neerslag. Er kan hagel tussen zitten, onweer, zware windstoten. Dus alles is mogelijk. Alleen waar die zwaarste buien gaan vallen is op dit moment echt niet te zeggen. Maar en dan kan het weer met die buien van plaats tot plaats ook nog eens sterk verschillen. Dus de ene plaats krijgt veel en de andere plaats, daar valt het allemaal wel mee. Dat zagen we vorige week vrijdag ook.
1: Wij huren het u hier weer mensen in om te vertellen wat het weer gaat doen.
2: Ja, als we dat van tevoren zouden kunnen zeggen. Het is ook nog mogelijk dat er zogenaamde supersnellen ontstaan. Er zit heel veel energie in de atmosfeer.
1: Ja, dat wordt dan weer gemeten. Dat kan je dan weer terugvinden. Ga er maar eens naar op zoek.
2: Ja, op de KNMI-site heet dat de CAPE. C-A-P-E. Die laat zien hoeveel energie er in de lucht zit. En als die storingen tegen elkaar aan zitten, kunnen ze zich vormen tot supercellen. Ja, en dan kan er zomaar 30 mm in een half uur tijd vallen.
1: Ja, en 100 meter verderop, wij spreken niks.
2: Klopt, ja. Dat maakt het dus heel moeilijk te verwachten. Nou, die kans is aanwezig voor vanavond en ook vannacht. In de loop van de nacht neemt die kans op zware buien dan in ieder geval af. Temperaturen komen de nacht rond de 20 graden.
1: Ah, heerlijk.
2: Heerlijk, ja. En dat bij weinig wind. Behouden ze dan de buien? Dan is er wel wat wind. Morgen dan zitten we eigenlijk met een afwisseling van wolkenvelden en ook wat zonnige momenten. Het zal zeker nog wel benauwd en klam aanvoelen. Temperaturen die lopen op naar zo'n 27 of 28 graden. Dus nog wel zomers warm. Er bestaat de kans op enkele buien, maar ik denk dat de meeste buien voor de oostgrens bestemd zijn. Daar ook de hoogste temperaturen. En maandag dan zijn we de hitte echt kwijt. Temperaturen die lopen dan op naar zo'n 23 of 24 graden overdag.
1: Zijn de hittegolf kwijt?
2: Dan, zodra maandag de temperatuur onder de 25 graden blijft, is de hittegolf gestopt. Inderdaad. Ja. En dan zie je eigenlijk de rest van de week een beetje een wisselend weerbeeld met zon en bewolking. Af en toe kunnen er wat buitjes vallen, maar heel veel neerslag wordt ook niet berekend. Gisteren zat er nog een vrij veel neerslag, werd berekend door een Europese model voor de komende dinsdag. Maar die zag ik vanochtend ook niet meer. Dus de kans op enkele buien is wel aanwezig. Maar dan echt een heel aangenaam weerbeeld, zon, bewolking. Af en toe een enkele bui en temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. En de wind die waait uit een westelijke tot noordwestelijke richting zal meest matig zijn. Prima om de kamers weer even te ontdoen van de hitte.
1: Ventileren.
2: En richting volgend weekend zijn er aanwijzingen dat de temperatuur dan weer omhoog gaat. Maar het is nog te onzeker om daar wat over te zeggen.
1: Weer een interessante week voor weer mensen.
2: Zonder meer. Ja,
1: precies. Ja. Dankjewel dat je dit allemaal heeft willen vertellen.
2: Graag gedaan.
1: Tot de volgende.
2: Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Afgelopen woensdag werd voor alweer de 24ste keer een herdenking gehouden bij het Lancaster Monument in Resort. Gelukkig al in de vroege ochtend, zodat de warmte geen hoofdrol speelde. Wij hebben daar onze verslaggever Aad Hogendijk naartoe gestuurd en die vroeg een paar mooie vragen aan degenen die daar aanwezig waren.
2: De 24ste keer heb ik mij laten vertellen dat op deze plaats er stilgestaan wordt bij het neerstorten van een Lancaster op 29 juni 1943. En het is een gebeurtenis die meer dan 80 jaar geleden is gebeurd, maar die ook vandaag nog betekenis heeft. En die betekenis krijgt en blijft houden omdat jullie hier vandaag zijn. We gaan straks de namen horen van degenen die hier zijn omgekomen. Niet omdat ze beroemde mensen waren, want niemand kende ze toen. Niet omdat ze ooit dachten dat we 80 jaar later nog over hen zouden spreken. Maar we doen dat omdat ieder van hen een mens was. Met dromen, met familie, vrienden, plannen voor de toekomst. Jonge mannen in dit geval die hun leven riskeerden voor de vrijheid die ze zelf misschien nooit volledig zouden meemaken en uiteindelijk niet hebben meegemaakt. En dat is de reden dat we vandaag hier aanwezig zijn. Voor veel volwassenen onder ons is de Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Voor de kinderen hier aanwezig is die Tweede Wereldoorlog nog veel verder weg. Misschien wel de tijd van je opa of oma. Of nog verder. Het kan voelen als iets uit een boek of uit een film. Of een les op school. En toch heeft die geschiedenis alles te maken met ons leven hier en nu. Vandaag in Ridderkerk en in de wereld. Want jullie kunnen naar school gaan zonder bang te zijn. Je kan spelen, sporten, vrienden maken. Je mag zeggen wat je denkt. Je mag opgroeien in vrijheid. En dat lijkt heel normaal. En dat vinden we ook heel normaal. Maar het is niet heel normaal. Want vrijheid is nooit vanzelf ontstaan. Vrijheid is gebouwd, opgebouwd door mensen die moeilijke keuzes moesten maken. Mensen die opstonden tegen onrecht. Mensen die bereid waren om offers te brengen voor anderen. En de mannen die wij vandaag herdenken kwamen niet uit Nederland. En toch waren ze bereid hun leven te geven voor de vrijheid van mensen die ze niet eens kenden. En dat vind ik een bijzondere gedachte. Het laat zien dat vrijheid niet alleen iets van jezelf is. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid voor elkaar. En vandaag wilde ik juist iets tegen de kinderen zeggen en jullie eigenlijk iets vragen. Omdat jullie er ieder en de school ieder jaar weer met zoveel kinderen hier naartoe komt. Je hoeft geen helden te worden zoals de mannen die we vandaag herdenken. En niemand verwacht van jullie dat je grootse dingen gaat doen. Mag wel. Maar je kan elke dag iets doen wat misschien wel net zo belangrijk is. En denk daar eens over na. Wat kun jij doen om de wereld een stukje beter te maken? Je kan iemand helpen die alleen staat. Je kan opkomen voor iemand die wordt buitengesloten. Zelfs in je eigen klas. Je kan luisteren naar iemand die anders is dan jij. Je kunt respect tonen zelfs, of juist, als je het niet met elkaar eens bent. En dat lijken kleine dingen, maar vrede begint vaak met kleine dingen. Het is de vraag voor ouders en leerkrachten die nieuwe generaties begeleiden in het leven. Maar het is ook een vraag voor alle kinderen die hier vandaag aanwezig zijn. Jullie zijn de generatie die de verhalen straks verder gaan vertellen. Jullie zijn de generatie die gaat bepalen hoe de samenleving er straks uitziet. Een samenleving waarin mensen elkaar respecteren, of een samenleving waarin verschillen tot verdeeldheid leiden. Ik hoop dat jullie niet alleen de namen van deze mannen onthouden, maar ook die les die ze ons nalieten, dat vrijheid kwetsbaar is. Dat vrede onderhoud nodig heeft en dat ieder mens, groot, klein, jong, oud, daar een rol in heeft. Ik wil Lisa, onze kinderburgemeester, vragen om naar voren te komen.
3: Dank jullie wel dat jullie vandaag naar deze herdenking zijn gekomen. Het is vandaag geen 4 of 5 mei, maar ook deze vreselijke gebeurtenis op 29 juni 1943 is belangrijk om bij stil te staan. We mogen nooit vergeten dat er vroeger vreselijke dingen zijn gebeurd, waar mensen en kinderen in oorlog hebben geleefd. Dit vliegtuig is neergeschoten door een Duits jachtvliegtuig. 7 mannen bleven strijden voor vrijheid en vrede, ook al wisten ze dat ze hun eigen leven daardoor in gevaar brachten. Ze waren moedig, dapper en vochten voor vrijheid. 6 mannen overleefden de crash niet. 1 man wel, maar werd direct krijgsgevangene. 1 dappere man die het overleefd heeft. De rest heeft zijn familie achter moeten laten. Geen kind wil oorlog. Geen mens wil oorlog. Waarom is het er dan nog? Ik hoop dat mensen geld, macht en positie, wie de baas wel of niet is, achter zich kunnen laten en ervoor kiezen om vriendelijk en aardig voor elkaar te zijn. In zo'n wereld willen kinderen opgroeien. Niet in een wereld van oorlog en angst. Ik vind het heel moedig dat er mensen waren die toch bleven strijden voor vrijheid. Als er soms ruzie om mij heen is, vind ik het soms lastig om me uit te spreken. Ik wil het dan goed maken, maar weet niet goed hoe. Toen ik dit schreef, bedacht ik me hoe moedig deze mannen dan wel niet waren. Het is een verdrietig en mooie herinnering. En het verdriet van oorlog en verlies. Maar ook mooi omdat zij zo dapper en moedig waren. Dankjewel.
2: Dankjewel, Lisa. Ik nodig graag uit Pastor Bruce Rienstra mee en invite you.
4: Of ik ga nu de exhortation uitspreken, maar ik heb wel jullie hulp nodig. En de kinderen die hier zijn, die weten wat ze moeten doen. En ik hoop dat jullie het heel hard zullen gaan zeggen. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.
5: In 1943 gaven helden hun leven voor jou en mij. Met 7 mannen vlogen zij door de nacht voor onze vrijheid met al hun kracht. 6 van hun kwamen nooit meer thuis. Hun moed is nog steeds de reden voor ons huis. Daarom staan wij hier vandaag bijeen. Want echte helden laten wij nooit alleen. Met respect denken wij aan wat zij hebben gedaan. En aan alles wat zij hebben doorstaan. Wij zijn dankbaar voor hun moed en strijd. Want dankzij hun leven wij nu in vrijheid. Laten we hun verhaal bewaren in ons hart. Zodat het nooit verdwijnt, hoe lang de tijd ook duurt. Vandaag zijn we stil bij wat zij hebben gegeven. Want dankzij hun kunnen wij nu in vrijheid leven.
6: Meneer Van der Staaij, veteraan, oude man tussen de jeugd. Hoe is zo'n herdenking nou?
7: Nou, dat is gewoon leuk. Elk jaar weer. De jeugd die wordt erbij bepaald wat het verleden is. Dus ja, ik vind het heel goed. Ze komen vragen stellen. En gerichte vragen. Wat je allemaal gedaan hebt. Hoe heb jij je diensttijd doorgebracht bijvoorbeeld? Ja? Want ze dachten dat het allemaal vrijwillig was. Maar wij moesten toen natuurlijk voor ons nummer. Ja. Dus ja.
6: Maar mooi om te zien dat de jeugd erbij betrokken blijft en het verhaal verteld wordt.
7: Zeker weten. Zeker weten. Ik hoop er ook elk jaar weer bij te kunnen zijn. Ja? Ik ben nu 89, dus ik hoop mijn 90ste jaar hier ook weer te zitten.
6: Als ze jou nou zou vragen om, net als die mannen van hier van die Lancaster, om in een vliegtuig te stappen en ergens op de wereld naar een land te gaan waar je misschien amper van hebt gehoord, en daar te proberen de vrijheid te brengen, wat zou je doen?
8: Ja, ik zou het wel doen, want gewoon om andere mensen te helpen.
6: Want het is wel belangrijk om andere mensen te helpen. We moeten het samen doen, denk ik.
8: Ja, ik zou het gewoon doen en andere mensen gewoon in vrijheid te brengen. Ja.
6: Wat zou je nu hier in Nederland doen op dit moment in je vrijheid om voor andere mensen iets te betekenen? Stel, er is een demonstratie hier in de buurt om vrijheid voor een ander land. Zou je daarheen gaan?
8: Ik denk het wel, ja.
6: Burgemeester Oosterwijk, weer een bijzondere herdenking. We hebben er een aantal op een rij gehad in Ridderkerk.
9: De herdenking is heel belangrijk en we hebben in Ridderkerk inderdaad een aantal herdenkingen inmiddels gehad, wat we elk jaar ook doen. Maar vandaag zijn we hier op resort bij het Lancaster Monument. Ik hoop, en dat heeft vandaag hier juist doorgeklonken, dat we met elkaar, misschien wel de kinderen ook voorop, onszelf beseffen dat oorlog vaak door kleine dingen ontstaat en groeit. Maar dat vrede ook door kleine dingen ontstaat. Gewoon normaal doen met elkaar. Respect tonen, eerlijk zijn, iemand waarderen, iemand die in de knel zit helpen. Dus ik hoop dat wij met elkaar genoeg tegenstem kunnen blijven maken. En daarom herdenken we ook steeds weer. Tegen al dat onrecht en al die verdrietigheid die er in de wereld is.
6: Dat hebben we 24 jaar al gehad. Kinderen van de piramide met de leerkrachten en inderdaad de veteranen. Dat is ook wel heel bijzonder.
9: Ja, en iedere keer weer komen ze, hè, de piramide. En dat betekent ook wel dat ze deze plek ook in hun hart gesloten hebben. En als mensen in staat zijn om dingen vol te houden, dan geef je volgens mij ook aan dat je het echt meent. Hè, zomaar ergens aan beginnen is vaak niet zo ingewikkeld, maar volhouden, dat is een andere koek. En ik ben ze daar ook heel erg dankbaar voor. Hè, dat ze met zoveel kinderen hier zijn en dat de schoolleiding de tijd en de energie insteekt. En dat ze dus daarmee deze plek ook adopteren. Net zoals ook andere scholen, andere plekken in Ridderkerk adopteren die te maken hebben met vrede en bevrijding en oorlog.
6: Generaal Jan-Paul Appon, als je nou de jeugd hier hoort met de toespraken, wat zij zeggen, wat denk jij bij jezelf?
2: Ja, ik word er blij van. En je kunt een herdenking zo plat maken als je wil, hè, als een moetje. Maar hier was echt over nagedacht. Hè. De context van wat hier gebeurd is. De projectie naar het leven van vandaag. Dat kwam eigenlijk ook in de andere toespraken nadrukkelijk naar voren. En dan vind ik het heel mooi dat echt alle kinderen daar ook een lijn hadden gevonden. En vanuit hun hart wat mij betreft hun boodschap brachten.
1: Ja, mooie opname die we hadden gemaakt bij de 24e herdenking van bij het Lancaster Monument. U weet wel, dat is dat monumentje wat staat op de grens tussen Resort en Barendrecht. Waar dat toestel is neergekomen. Volgende onderwerp, iets heel anders. Hendrikie de Ambacht, onder de noemer Ambacht Sportief, kunnen de inwoners van Hendrikie de Ambacht in de maand juli gratis kennis maken met de damesfitheidlessen van de gymnastiekvereniging Souplesse. En Petra Hoogakker, die is in de studio. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dus dat zijn twee dingen volgens mij. Ambacht Sportief en de gymnastiekvereniging.
10: Klopt, ja. Klopt. Wij zijn als Souplesse zijn wij kernlid van het sportakkoord in Hendrikie de Ambacht. Mm-hmm. En weer van dat sportakkoord hebben wij een van de noemers is iedereen vitale in beweging. Ja. En op basis daarvan hebben we Ambacht Sportief gelanceerd.
1: Ingewikkeld, het sportakkoord. Dat is denk ik iets vanuit de gemeente.
10: Dat is vanuit de gemeente, eigenlijk vanuit de overheden, waarin de gemeente konden anticiperen. En diverse gemeentes hebben dus een sportakkoord geschreven. Wij zitten inmiddels in sportakkoord 2. We hebben sportakkoord 1 gehad. En dan benoem je verschillende pijlers. En die pijlers zijn inclusiviteit en diversiteit.
1: Ja. Sociaal. Iedereen mag meedoen.
10: Iedereen mag meedoen. Ja. Dus maakt niet uit.
1: Pimpelpaars met blauwe balletjes. Het is allemaal goed.
10: Meedoen. Het is allemaal goed. Ja. Juist. Sociaal veilige sport. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Vitale sportaanbieders. En daar gaan we dus over praten. Ja. Vaardig in bewegen. En ruimte voor sport en bewegen. En dat gaat dan meer over het accommodatie.
1: Dan heb je het plaatje compleet. Dus als je wil bewegen, prima. Moet je ook een plekje hebben waar je kan bewegen. Ja. Dat is een beetje de...
10: Juist. Ja. En dan heb je dus zowel buiten als binnen accommodaties. Uiteraard. Hebben we het over. Ja. En er zitten dus in het... dat is geïnitieerd door de gemeente. Ja. Die heeft dat weggelegd. Bij High Five in Ambacht hebben wij... zitten. Dus de directeur van High Five Ambacht is Tinka. Die trekt die kar van het sportakkoord. Zit ook de gemeente in. En dus een aantal kernleden.
1: Ja, en daarvan zien jullie er dan eentje van.
10: En daarvan zijn wij de één van.
1: Nou, daar zijn we daar wel voor. Dat is de introductie.
10: Dat is de introductie.
1: Ja, precies. Wat is precies de bedoeling?
10: De bedoeling is nu dus dat wij met alle verenigingen proberen alle lagen van de bevolking van Ambacht in beweging te krijgen.
1: Is het zo'n stilzittende gemeente dan?
10: We zien dus, er zijn onderzoeken geweest, de middengroep gaat heel goed. Dus jeugd, iedereen gaat netjes op zwemles. Wordt zelfs door schoolzwemmen door de gemeente nog altijd geregeld. En de jeugd gaat voetballen en allerlei sporten doen. Want er is ontzettend groot assortiment in Ambacht. Maar het gaat om die voorkant en de achterkant. En de achterkant, ook wij van Souplesse hebben natuurlijk de hele grote jeugdvereniging. Die is echt heel groot. Een hele goede, goed lopende, leuke vereniging. Mm-hmm. Waar meiden echt met plezier turnen. Maar wij hebben ook een ondergeschoven kindje. En dat is een les die al ik denk, 40 jaar bestaat. We bestaan als vereniging al heel lang. Onder bezielende leiding van mevrouw Lena Stip. Die is al meer dan 25 jaar leidt ze deze groep. En dat is de Damesfitheid 55+.
1: Oké. Okay.
10: En dat is een groep dames die iedere woensdagochtend bij elkaar komt in de sporthal Cascade. En gewoon beweegt. Ja, en zorg dat alle spieren nog bewogen worden. Dus het zijn rek-strek oefeningen. Het is een klein stukje pilates. Het is een klein stukje een step op en af.
1: Mm-hmm. Het is niet de brug met ongelijke leggen.
10: Nee. Dat is wel heel duidelijk verschil. Nee, het is niet de turnsport. Het is echt de damesfitheid.
1: Ja.
10: En het belangrijkste aspect hieraan, en daarom past dit ook zo mooi onder het sportakkoord, want het is ook dat sociale stukje. Weet je, het gaat erom, de dames zien elkaar eens in de week. Dus we hebben het sociale aspect. En na de hand wordt er altijd een kopje koffie gedronken. Mm-hmm. Want het is in de Ridderhal, vindt het plaats. En na de hand van 9 tot 10, we drinken met elkaar nog even een kopje koffie.
1: Er zat zwembad in.
10: Ja, nu wel. Ja. Dat kan ook nog, want het zwembad zit ook bij het sportakkoord. Dat gaat om het sociale. En vooral van, we zijn er allemaal even uit. We hebben bewogen. En zo houden we elkaar fit. En letten we ook op elkaar.
1: Ja.
10: Want ben je er een keer niet, weet je, dat kan allemaal. Want de ouderen hoeven zich ook niet meer te houden aan de schoolvakanties. Dus die is een keer dan er een paar weken niet. En dan die een paar weken niet. Maar dan weten we van elkaar, hey, waar ben jij?
1: Mm-hmm.
10: Gaat het goed met jou?
1: Ja, ja.
10: Dus weet je, die sociale binding. En
1: dat is het idee. Maar dan hoor ik jou zeggen, want je zegt inclusiviteit en iedereen moet meekomen.
10: Ja.
1: Maar het is een damesfitheidsclub.
10: Het is een damesfitheidsclub, omdat er eigenlijk nog nooit een man heeft aangemeld. Maar ja, op zich, ze zijn welkom, maar het gebeurt niet. Dan moet ik wel zeggen, hiervoor, de campagne hiervoor, die werd georganiseerd door IFC. En die hebben namelijk in samenwerking met het Ouderenfonds, dat is ook wel belangrijk om te noemen, de All-Stars 55+.
1: Mm-hmm.
10: En dat is op het terrein van de IFC. En dat is wel buiten, dus de dames zitten binnen. Die doen ook coördinatie, kracht op het buitenterrein van de IFC.
1: Okay.
10: En ook die doen achteraf met elkaar
1: Even een bakje. Ja.
10: Ja. Dan is ASWH, dat zal nog volgen. Die heeft bijvoorbeeld dat walking voetbal.
1: Ja,
10: hè?
1: Ja.
10: Dat is natuurlijk ook is meer voor mannen ook. Dus, en die IFC die zit er eigenlijk tussen. Want bij IFC zal je wel zien, want die doelgroep makkelijker aan qua mannen. Terwijl de turnvereniging spreekt natuurlijk meer makkelijker de vrouwen aan.
1: Meestal wel, hè?
10: Ja.
1: Is dat ook zo bij de tussengroep?
10: Ja, eigenlijk, wij hebben wel jongensgym gehad. Maar uiteindelijk hadden we het probleem en met de zaalverdeling. Dus we konden de uren niet meer kwijt. Terwijl er heel veel meisjes op de wachtlijst stonden. En we hadden eigenlijk maar één jongensgroep. Dus toen hebben we keuzes moeten maken. Waardoor we nu dus alleen maar meiden turnen hebben. En de jongens gaan eigenlijk altijd naar ONO.
1: Ja.
10: Want die hebben hele grote jongensgroepen.
1: Ja, okay.
10: En die hebben veel meer locaties. Wij hebben eigenlijk maar één. Wij maken gebruik van Ridderhal Hal E.
1: Ja.
10: Dus dat is eigenlijk de enige ruimte die wij hebben.
1: Dus beste mannen, Arjen Hendrikie de Wambacht, jongens, als je wil bewegen, dan kan dat dus gewoon. Hè? Dus het is niet zo van er is niks. Nee, het is er gewoon wel. Je moet alleen even op zoek.
10: Ja.
1: Dus dat geldt al.
10: Nee, dat zeker excuus, niet.
1: Dat geldt al niet meer.
10: Zeker niet.
1: Nou zeg je van ja, het is belangrijk om mensen in beweging te krijgen. Want?
10: Nou, het heeft te maken met, dan voel je je fit en mentaal gehoord. We willen voorkomen dat mensen maar op die bank blijven zitten. In huis wordt ook heel veel gesproken over natuurlijk eenzaamheid. En de omzien naar elkaar. En wij denken, daarom hebben we expres ambachtsportief. Laten we elkaar nou door het sociale en het sportieve met elkaar. Want dan word je ook bewegen, is ook voor je vitale gezondheid. Hè? Het houdt je bij de damesoefeningen. De balcoördinatie heeft er ook weer met je herseninspanning te maken. Dus gewoon die coördinatie dingetjes van het bewegen is juist heel goed om je ook scherp te houden en vitaal. Dus het gaat meer om alleen van, ik moet die trap op kunnen blijven lopen. Wat ook waar is, zeker weten. Maar het gaat ook over van, weet je, laten we ook blijven nadenken. Laten we die hersens gebruiken. Ja. En die oefeningen die Lena ook doet, is ook met die coördinatie. Hè? Dus die bal boven je hoofd en van links naar rechts. En het hoeft allemaal niet hard en snel te gaan. Maar het is eigenlijk ook een beetje, denk maar aan yoga. Eigenlijk vind je de rust bij jezelf. Maar je beweegt toch, je maakt wel gebruik van alle spieren.
1: Ja, mooi is dat.
10: Ja.
1: Als we er nou zin hebben om mee te doen, waar kunnen we terecht?
10: Nou, dat is een hele goede vraag. Dus voor de maand juli, want dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen, dat deze damesgroep heeft dus niet te maken met vakanties. Dus als vereniging volgen wij altijd de schoolvakanties van de scholen. Maar deze groep gaat gewoon het hele jaar door. De les is op woensdagochtend. Tussen 9 en 10 uur. In de eerste 3 weken, dan is het nog geen schoolvakantie. Dus in de Ridderhal, zaal E. Dus als je in de Ridderhal aankomt, is het rechtsaf en dan daar is dan de zaal. En daarna, als de scholen dichtgaan en de sporthallen dichtgaan, is het in Cascade. Dus het gerenoveerde Cascade. Daar hebben we een zaaltje.
1: Waar staat dat? Dat is er tegenover.
10: Dat is er tegenover waar de bibliotheek ook zit. Mm-hmm. Dat is net helemaal vorige week, 2 weken geleden.
1: Ja,
10: helemaal heropend, helemaal herbouwd. En airconditioned. Dus daar kunnen de dames die dan naartoe.
1: Ja.
10: Dus en in de maand.
1: Maar je kan je zomaar binnenkomen lang?
10: Je kan zomaar binnenkomen. Lena staat met open armen de dames te ontvangen. Schroom niet. Denk niet, inderdaad. Ik heb het nog nooit gedaan. En alle dames staan met open armen daar om je te mm-hmm. ontvangen. En ja, het is heel belangrijk voor de maand juli. Is het dus helemaal gratis. Dus kan je aanstaande woensdag niet. Kom volgende week woensdag. En als je zegt, ik heb gelijk woensdag zin. Kom heel de maand. Helemaal dik prima.
1: Oké, maar dan, nu, in juli zijn de lessen gratis.
10: Ja.
1: En daarna?
10: En daarna is het een maandtarief. Wij betalen per maand. En uit mijn hoofd, maar nou stel je wel een gewetensvraag, zit ik volgens mij rond de €18 per maand.
1: Oké, dat is nog enigszins te overzien.
10: Het is te overzien.
1: Ja.
10: Het is te overzien.
1: En je wordt er beter van.
10: En je wordt er beter van. En het is supergezellig. En kom eruit. En dan doen wij als souplesse, als onderdeel van ons ambacht sportief, de oproep van kom uit de woonkamers en doe mee met een van de EC-initiatieven.
1: Precies. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Dankjewel dat je hier was.
10: Alsjeblieft.
1: Ja, als mensen nog meer willen weten, eventueel, waar moeten ze terecht?
10: Altijd een berichtje sturen naar info@souplesse.nl. En als ze daar een berichtje, of kijk op onze website. Maar als je een berichtje stuurt naar info@souplesse.nl, wordt die direct beantwoord.
1: Kijk, dan zijn we denk ik alles voor elkaar. Zo, elke woensdag dus in de maand juli tussen 9 en 10 uur. Dat is altijd tussen 9 en 10 uur op de woensdag. Er zijn in elk geval de lessen gratis in de Ridderhal nog en anders in Cascade.
10: Ja.
1: Oké, Peter, dankjewel dat je er was.
10: Graag gedaan.
1: En een heel fijn weekend.
10: Het was me een waar genoegen.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Met weer een heel ander onderwerp. Voor het eerst klinkt er live muziek op natuureiland Sophiapolder. Stichting Delta Concerten organiseert in juli een tweetal zomeravondconcerten op deze bijzondere plek tussen Dordrecht en Hendrik Ido-Wambacht. En aan de telefoon hebben we Arjan van der Zee. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Inderdaad, met Arjan van der Zee van de Stichting Delta Concerten.
1: Precies. En daar gaan we het nou net over hebben. Hè? Delta Concerten, dat is wel een toepasselijke naam, denk ik.
2: Ja, zeker. We hebben er een aantal jaren voor gekozen om in de delta van de Nederlandse rivieren, en met name de streek waar we nu in zitten, rond de Biesbos en rond de Drechtsteden, om daar mooie plekken op te zoeken. Om daar muziek, klassieke muziek, ten gehoor te brengen op unieke plekken. Nou, de Sophiapolder was er daar één van.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, normaal gesproken komen er niet al te veel mensen. Laat staan een concert.
2: Ja.
1: Hoe werd er tegenover gereageerd toen jullie zeiden van, we willen daar graag een concert gaan doen?
2: Nou, we hebben uiteraard contact opgenomen met de eigenaar, Stichting Zuid-Hollands Landschap. En die vonden dat eigenlijk een geweldig idee. En we hebben natuurlijk gekeken op welke manier kunnen we nu het beste muziek ten gehoor brengen zonder veel impact op die natuur. En dat hebben we gevonden in de vorm van een historische veerpont, het Zwarte Zwaantje.
1: Ja.
2: We hebben contact opgenomen met Leefherf de Biesbos. Die hebben daar een oude veerpont uit 1913 liggen. En we zeiden, god, daar kunnen we een paar honderd mensen kunnen daarop. Zouden we die niet kunnen verslepen naar de Sophiapolder?
1: Mm-hmm.
2: Dan hoeven de mensen niet op het natuureiland en niet op het natuureiland alles worden opgebouwd. Dan doen we dat gewoon op de boot. Maar je hebt wel de sfeer van en de stilte van het natuureiland Sophiapolder.
1: Ja.
2: Dus we hebben zo'n ideale combinatie weten te krijgen.
1: Ja, en hoe werkt dat dan? Normaal gesproken moet je op een of andere manier op dat eiland zien te komen.
2: Ja.
1: Dat moet je dan nu ook nog steeds doen. Alleen, of ga je met de boot van het vasteland, die wordt dan naar het eiland gedaan, daar wordt een concert gegeven, die boot komt weer terug?
2: Ja. Dus omdat het twee avondconcerten zijn, wordt de historische boot, die heeft geen motor.
1: Mm-hmm.
2: Dus die wordt daar neergelegd. Die wordt dus versleept vanuit Dordrecht naar de Sophiapolder. Daar gaat het publiek ook op plaatsnemen. Het muziekensemble neemt er plaats op. En hoe komt het publiek nou bij die bij de Sophiapolder?
1: Precies, ja.
2: En daar hebben we de River Tender een afspraak meegemaakt. Die heeft twee opstapplaatsen. Eentje in Dordrecht en eentje in Alblasserdam. En de River Tender die neemt dus het concertpubliek mee. Die vaart naar de Sophiapolder. En daar stapt het publiek over van de River Tender op de historische veerpont. En dan kan het concert beginnen.
1: Het is een uniek concept, kan je zeggen.
2: Dat kan je wel stellen. Het is ook best een uitdaging, logistiek. Iedereen moet goed op de hoogte gebracht worden. Het moet organisatorisch helemaal passen. En je bent natuurlijk wel altijd weersafhankelijk, want het is een en blijft een buitenconcert.
1: Mm-hmm.
2: Maar we gaan die uitdagingen niet uit de weg. Dus we hebben er vertrouwen in dat ook dit, deze twee concerten heel erg mooi worden.
1: Dat lijkt me wel. We hebben het over een concert en een klassiek concert. Maar wat voor muziek kunnen de mensen naartoe?
2: Nou, we hebben gekozen voor het ensemble Black Pencil. Dat is een combinatie van blokfluit, panfluit, viool, accordeon en slagwerk. Heel virtuoos ensemble. En die spelen dus op deze instrumenten klassieke muziek van Telemann en van Purcell. Maar ook van Ierse componisten, Slavische, Scandinavische bronnen. En Zij weten dus eigenlijk volksmuziek en barokmuziek op deze instrumenten dicht bij elkaar te brengen. Uh-huh. En het wordt dus niet een super zwaar klassiek concert, maar met een echte lichte touch, om het zo maar even te noemen.
1: Ja, het is goede toegankelijke muziek. Ja, het is goede toegankelijke muziek.
2: Ja, zeker.
1: Want dat is de ene muziek is de andere niet. En dat geldt natuurlijk zeker voor in de klassieke muziek. Heb je ook heel veel verschillende soorten van stromingen. Vandaar eventjes de vraag.
2: Ja. En wat ik eigenlijk ook wel wil vermelden. We hebben een bijzonder gastoptreden van Christian Blom uit Hendrik Ido Ambacht. En Christian Blom is een jonge blokfluitist. En toen die heb ik wel eens eerder op televisie gezien. En toen dacht ik van, ja, als we nou in de Sophiëpolder in Hendrik Ido Ambacht zo'n uniek concert gaan organiseren, dan moet Christian Blom daar eigenlijk ook bij zijn. Mm-hmm. En hij heeft ja gezegd. Dus ja, dat is hij is er ook 2 avonden bij.
1: Dat is een hartstikke goed plan. We hadden het over 2 zomeravondconcerten in de maand juli. Wanneer zijn ze precies?
2: Ze zijn op 17 juli, vrijdag 17 juli en zaterdag 18 juli.
1: Juist, dat is voor de mensen die het willen weten. Als mensen daarheen willen of deel willen nemen, dat is een beetje overdreven. Hè? Maar in elk geval willen komen kijken. Waar kunnen ze terecht? Kaarten?
2: Ze kunnen het beste de website raadplegen en naar de concertagenda gaan van www.deltaconcerten.nl. /concertagenda. Maar als je Delta Concerten googelt, dan kom je al heel snel op onze website.
1: Juist, precies. Opstapplaatsen zijn dus Dordrecht en Alblasserdam?
2: Ja, Alblasserdam, ja.
1: Maar Hendrik Ido Ambacht ook, toch, neem ik aan?
2: Sorry?
1: Hendrik Ido Ambacht ook, neem ik aan, toch?
2: Dat is vooral voor fietsers en wandelaars. Want daar kan je moeilijk parkeren met een auto. Dat voetveer wat je aan de Veerse Dijk hebt, dat gebruiken we vooral voor fietsers en wandelaars.
1: Oké, dus het zou een beetje raar zijn als je in de Sophiëpolder een concert geeft en geen toegang hebt voor de mensen uit Hendrik Ido Ambacht. Dat lijkt me een beetje...
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Vandaar eventjes vraag. Uniek, als u een unieke ervaring wilt meemaken. Eerst per boot vanuit Dordrecht of Alblasserdam naar de Sophiëpolder toe varen. Dat is op zichzelf al een leuk tochtje.
2: Zeker.
1: Daar dan een keer genieten van een mooi, lekker, open, toegankelijk concert. En dan weer met de boot terug. Want dat hoort er ook, dat neem ik aan dat er ook bij hoort.
2: Dat hoort er ook bij.
1: Ja, precies.
2: De vaartocht geven gidsen van het Zuid-Hollandse landschap een toelichting op de natuur van de van de Sophiëpolder.
1: Dus een avondvullend programma, denk ik, met een heleboel informatie over een plek waar die hartstikke dichtbij is voor een heleboel mensen. Waar we een heleboel mensen waarschijnlijk nog niet eens geweest zijn.
2: Klopt, dat is zo.
1: Het lijkt me een mooi samengesteld programma. 17 en 18 juli dus. Uniek zomeravondconcert op een hele mooie plek, namelijk in de Sophiëpolder of aan de Sophiëpolder. Goed toegankelijk. Arjen van der Zee, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
2: Graag gedaan en hopelijk levert het veel klanten op. Veel
1: ja, precies. Daar gaan we dan in elk geval maar weer vanuit. Dankjewel en een heel fijn weekend.
2: Dankjewel. Eens gelijk. Dag.
1: Dat was Arjen van der Zee voor het concert wat gegeven wordt op 17 en 18 juli in de Sophiëpolder. U hoort de muziek. Het is het einde van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Na het nieuws van 11 uur, de koekjes en de boodschappen, zijn we graag bij u terug voor uur nummer 2 met nog hele andere informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Als je dan ratten hebt in je keuken, dan bel je gewoon de ongediertebestrijdingsdienst. Zo simpel is dat. Dus. Leuke plaat, Kees. Dankjewel dat je deze hebt uitgegeven. Lekker zomers. Welkom in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. Tot 12 uur hebben we de meest uiteenlopende onderwerpen voor jou. En de volgende, ja, die staat alweer op het punt van beginnen. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer die sluit het seizoen op zaterdag 4 juli. Dus volgende week zaterdag half, aanstaande zaterdag. Als je luistert naar de herhaling op maandag. Met een gezellige pleinconcert bij het muziekcentrum aan de Prinsenstraat in Ridderkerk. En dat is niet alleen kijken naar kijken en luisteren naar muziek. Hè? Eileen Hoyting van de muziekvereniging De Harmonie Slikkerveer.
1: Yes.
0: Ja, niet alleen kijken naar muziek.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, eten.
1: Heerlijk
0: eten. Food Truck Festival.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is weer zover.
1: Ja, ja. En we zeggen ook Food Truck Concert, dus lekker eten met live muziek.
0: Ja, wat leuk. Ja, wat kunnen we allemaal gaan eten?
1: Eten? Nou, we hebben Indies.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben Surinaams. En we hebben natuurlijk Marcel van Rixhoort is er. En, ik kan ook wel even noemen hoe de foodtrucks heten. Van,
0: dat mag, ja.
1: Indische, excuses als ik het verkeerd zeg, maar dat is Prabjot Koor. Dat is Indisch.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: En Surinaams heet ik Rahana.
0: Oké. Okay.
1: En die is nog nieuw bij ons, dus die... Die gaat voor het eerst bij ons staan.
0: Mm-hmm.
1: En Marcel van Rixhoort ken je natuurlijk. Dat is de patatkraam. En wij zelf gaan deze keer poffertjes bakken.
0: Poffertjes bakken?
1: Ja.
0: Dat is heel wat anders. Er staat op de poster voor de mensen die kunnen zien. Alleen met droog weer.
1: Alleen met droog weer? Ja.
0: Ja.
1: Als het een heel klein beetje regent, gaat het wel door. Mm-hmm. Maar als het echt gaat stormen en het is echt regen, gaat het niet door. Maar dat zal ook wel op onze social staan.
0: Ja, precies. Ja, daar zijn jullie wel goed in om daarover te communiceren,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker.
0: Wat leuk. Lekker. Een foodtruck concert.
1: Ja, foodtruck concert, zeggen we expres. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, wat voor muziek kunnen we allemaal zien? Bij wie komen we?
1: Nou, een hele lijst.
0: Ja.
1: Want onze hele vereniging gaat optreden. Dan moet ik spreken over het jeugdorkest. Je hebt het dagorkest. Dat heet ook wel Soreo.
0: Soreo is toch het seniorenorkest Ridderkerk of Rotterdam in omstreken?
1: Ja, die speelt elke maandagmiddag bij ons
0: op
1: de club.
0: Yeah.
1: Ja. En het fanfareorkest heb je. En je hebt de drumband. En je hebt ook popformatie Something Else. Dat is het koor.
0: Past het allemaal in één avond?
1: Ja. Ja, zeker. We hebben een mooi schema dat iedereen aan de beurt is.
0: Uh-huh.
1: Ja, dus daar is zeker ruimte voor. Want het begint om 5:00.
0: Okay.
1: Middags. Mm-hmm. En 8:30 is het ongeveer afgelopen.
0: Ja, en dan heb je heel veel verschillende soorten muziek gezien en geluisterd.
1: Precies.
0: En heb je nog eens een keer lekker hapje gegeten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als je daar dan wil komen, gewoon naartoe komen lopen.
1: Zeker.
0: Ja, aan de Prinsenstraat in Slikkervier. Je hebt een mooi terreintje daarvoor.
1: Ja, zeker. En ik zag ook wel dat het 25 graden wordt. Dat is toch wat lekkerder dan 35 graden.
0: Ja. Zeker voor de mensen die daar een beetje in de zon staan te bakken natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Goed georganiseerd.
1: Ja, nou ja, dit is ook wat jaarlijks terugkomt. En we vinden het ook leuk om dat elk jaar weer te organiseren. Zodat we ook toch die bekendheid een beetje krijgen van het foodtruckconcert.
0: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wij doen daar gewoon even zo vrolijk aan mee, want dat is geen enkel probleem. Dus volgende week zaterdag.
1: Ja.
0: Ja, vijf uur beginnen.
1: 5:00 beginnen.
0: Ja, die hoef je niet aan te melden, niks.
1: Helemaal niet. En het is gewoon gratis entree, zoals misschien mensen wel weten. En één ding wat wel een beetje nieuw is. Als je het leuk vindt, kan je loodjes kopen.
0: Oké. Okay.
1: En dan aan het einde van de avond, tegen 8:00, kan je naar de prijzentafel kijken of je iets gewonnen hebt.
0: Oké. Okay. En die prijzen zijn dan?
1: Dat is een verrassing.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik mag het wel proberen, toch?
1: Ja. Dan komen mensen misschien ook.
0: Ja, ik denk dat jullie aan belangstelling nooit tekort hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar kom vooral. En zo'n loodje is ook maar 50 cent per stuk. Dus, maar niks is verplicht.
0: Nee, natuurlijk niet. Uiteraard niet. En eten is ook niet verplicht.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar wel lekker.
1: Maar wel lekker.
0: Ja, precies. Poffertjes dus bij de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. Maar niet alleen poffertjes. Lekker Indisch eten, als je wil. Lekker Surinaams eten, als je wil.
1: Ja.
0: Gewoon lekker Hollands patat.
1: Precies.
0: Dat mag ook, nog eens een keer. En tussendoor nog eens een keer lekker luisteren en kijken naar muziek.
1: En heerlijke drankjes bij ons aan de bar kan je bestellen.
0: Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Denk ik. Ja. Dat is goed voor jullie als vereniging, denk ik.
1: Zeker, dat is ook wel echt een steun wat ook wel belangrijk is voor onze vereniging.
0: Dus ja, behalve dat het leuk is en gezellig, is het wel leuk dat je met z'n allen nog eens, als jullie als vereniging, er een klein beetje wat mee opschieten.
1: Zodat we het elke keer toch elk jaar weer kunnen organiseren.
0: Ook, en je hebt natuurlijk alle instrumenten, de uniformen die jullie hebben, kost best geld.
1: Ja.
0: En daar werken dit soort dingen gewoon bij. Ik weet zeker dat de eerste mensen al voor 5 bij jullie op de stoep staan.
1: Ik hoop het.
0: Natuurlijk gaat het.
1: Ja? Ja. Hebben ze het beste plekje?
0: En dat niet alleen. Dan heb je ook nog het meest verse eten.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, volgende week zaterdag 4 juli. 5 gaat het beginnen. Uur of 8 is klaar. 8:30, 9:00. Ja. Nou, is een mooie tijd. Dan ben je ook toch lekker op tijd thuis.
1: Precies.
0: Ja, en voor het eten hoef je thuis niet meer te eten.
1: Nee.
0: Dat kun je bij jullie doen. Het foodtruckconcert van de Harmonie Slikkerveer. Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, graag gedaan.
0: En veel plezier van de week.
1: Komt goed.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Vintage aan de Maas. Een perfecte zomerdag voor vrienden, familie en vintage liefhebbers in Rotterdam. Eveline Verhagen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vintage aan de Maas. Klinkt leuk.
2: Yes, ja, dat is het ook.
1: Nou, dat was het dan. Nee. wat is Vintage aan de Maas?
2: Vintage aan de Maas is een vintage markt in de Schiehavenhallen, bij de Schiehavenhallen bij Oase Rotterdam. Je vintage kan shoppen. Dus ze hebben heel veel kleding, maar ook spulletjes, maar ook bijvoorbeeld upcycled dingetjes en van alles te doen eigenlijk.
1: Het is een beetje, ja, dat klinkt als het leuk voor de radio. U moet daar vooral naartoe gaan, er is van alles te doen. Dat is niet genoeg. Vintage aan de Maas, wanneer is het?
2: Het is zondag 28 juni, dus morgen, ja. Tussen 11 en 5.
1: Tussen 11 en 5, en waar moet je dan naartoe?
2: Naar Schiehaven 15A bij Oase.
1: Oké, voor de mensen die er echt per se heen willen. En waarom zou je dat niet doen? Het is een mooie dag morgen tenslotte om dat te doen. Kan je er zomaar heen of moet je reserveren?
2: Nee, ik kan gewoon naartoe komen. De entree is €3 en dan kan je lekker de hele dag de markt op.
1: Ja, kan je lekker markten. Maar het is niet alleen markten, er is ook muziek.
2: Ja, zeker. Er komt een heel mooi trio spelen van drie vrouwen. Die spelen Latijns-Amerikaanse muziek. Dus dat wordt super mooi. En er is ook een DJ die de hele dag lekker plaatjes draait.
1: Ja, kortom, je hoeft je niet te vervelen. Er staan platen van Jimmy bijvoorbeeld. Ik neem het even een beetje door. Hè. Ja, dat is ook wat het is. Er zijn platen.
2: Ja, Jimmy is heel leuk. Die is van Groove and Cuts and Records. En hij is niet alleen DJ, maar ook kapper. Dus in de container waar je plaat draait, knipt hij normaal ook haar. Maar hij verkoopt nu alleen platen en draait lekker plaatje en kan er lekker komen dansen.
1: Klinkt hartstikke goed. Tandkristallen.
2: Tandkristallen, ja, dat ook nog. Ja, dat zijn kristalletjes voor op je tanden. Helemaal hip tegenwoordig. Dus die kan je ook zetten op de markt.
1: Ja, en dan deze vond ik heel erg mooi. De planthoorderbus.
2: Ja, dat is heel erg tof.
1: Dat klinkt als, dan ga je naar binnen, je rooft die container leeg en dan is het klaar?
2: Ja, zoiets. Nou ja, het is een hele grote bus. En het is een Amerikaanse schoolbus die helemaal opgepimpt is. En je kan dus ook inderdaad in en dan kan je plantjes shoppen. Maar het is echt heel erg gaaf.
1: En het leukste van het concept is, er staat hier, duik vooral nog even je kledingkast in en neem een kledingstuk mee dat je niet meer draagt.
2: Ja.
1: En dan kun je dat
2: omdraaien. Ja, we hebben ook een kleine kledingswap met topjes voor vrouwen en mannen. Dus je kan iets meenemen en dan zoeken ze bij de carousel een item wat het best bij je past op basis van je wensen. En dan kan je het terugruilen voor iets wat goed bij je past.
1: Ja, dat lijkt mij helemaal geweldig. Dus je hebt denk, nou, dat ding heb ik al jaren niet meer aangehad. Kom.
2: Ja, precies. En heel vaak zijn het gewoon nog hele mooie dingen. Maar als het gewoon niet meer past bij je eigen stijl bijvoorbeeld, dan kan je er beter iemand anders bij weer maken.
1: Dat is inderdaad gewoon lekker te bedoeling. Waar komt het idee vandaan?
2: Wat zei je?
1: Waar komt het idee vandaan, Vintage aan de Maas?
2: Het idee? Oeh, ja, het bestaat al wel wat langer dan dat ik het zelf organiseer. Dus ik weet niet precies waar het idee vandaan komt. Maar het is sowieso natuurlijk heel mooi om zo'n markt aan de Maas te doen. Op een hele Rotterdamse plek. Je hebt prachtig uitzicht daar. Tegenwoordig wordt er gewoon zoveel nieuw gekocht. En er is zoveel afval van oude kleding. Dat het gewoon heel belangrijk is om dingen een nieuw leven te geven. En zo'n markt leent daar supergoed voor.
1: Ja.
2: Dat kleding en spulletjes een nieuw leven te geven.
1: Ja, precies. Geef het een tweede kans. Of een derde kans.
2: Precies.
1: Of een vierde kans. Maar zo simpel is het denk ik ook wel een klein beetje. Dus als je dingen toch niet meer aandoet, kun je een paar dingen mee doen. Maar dit is er eentje van.
2: Zeker. Het is zonde om nieuw te kopen als er zoveel spullen rondgaan in de wereld. Die anders gewoon worden weggegooid.
1: Ja, precies. En je hebt nog eens een hartstikke leuke dag ook. Van 11 tot 5 is het. Als mensen daar een kaartje hebben gekocht voor €3, kunnen ze gewoon lekker de hele dag blijven?
2: Ja, zeker. We hebben ook een mooi terras van Oase. Dus mocht je klaar zijn met shoppen, dan kan je daar lekker in het zonnetje een wijntje drinken.
1: Ja, precies. Plof. Even lekker een drankje nemen en dan genieten van die muziek. Want dat is ook wel uniek, denk ik. Latijns-Amerikaanse muziek. Kun je alle kanten mee op, maar Ja, het is wel mooi, denk ik.
2: Ja, ja, zeker. En het is echt een heel bijzonder trio met vrouwen. Ze zijn echt heel erg goed met drie verschillende instrumenten. Dus het is echt een aanrader. En zo heel lekker om dat lekker op de achtergrond te luisteren terwijl je lekker op het terras zit.
1: Dat lijkt me ook. Dat is sowieso wel een heerlijk idee. Morgen dus van 28 juni van 11 tot 5 uur Vintage aan de Maas. Eveline Verhagen, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
2: Yes, jullie ook bedankt.
1: En een fantastische dag.
2: En tot morgen dan, denk ik.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Het cultuur, onderwijs en mediagebouw, oftewel het Komgebouw, is klaar. Het gebouw is officieel overgedragen aan de gebruikers. Het Komgebouw wordt het nieuwe onderkomen van de loods van Facet Ridderkerk, het Jongerensociëteit de Groot, To Be en het Gemini College. En Roffel, RTV Ridderkerk heeft daar ook een ruimte of ruimtes in gekregen. Het ligt natuurlijk direct naast het oude, naast het bestaande Gemini College. En het Gemini College heeft daar zijn uitbreiding in. Wethouder Henk van Os die hield het formele moment een korte toespraak, waar hij aangaf dat hij veel van de samenwerking door de gebruikers verwacht van Ridderkerk. En Ridderkerk trots mag zijn op zo'n mooie faciliteit. En daarna mochten de vertegenwoordigers van de gebruikers de nieuwe sleutels van hun ruimte ophalen. Door samen onder één dak te zitten, hopen de organisaties elkaar makkelijker te vinden en nauwer te gaan samenwerken. Het Komgebouw wordt daarnaast een plek voor de Ridderkerkse jeugd met een groene campus, cultureel centrum en voorzieningen om te sporten. De partijen krijgen wel een eigen plek en eigen ingang in het gebouw en zo behouden de organisaties hun eigen identiteit. En ook is vanaf buitenaf zichtbaar wie er in het pand te vinden zijn. Nu het gebouw opgeleverd is, gaan de organisaties aan de slag met de inrichting van hun eigen ruimtes. En de officiële opening van het Komgebouw vindt plaats in het najaar.

0: Olé, lekkere, gezellige zomerse feestmuziek hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk en Atos RTV in het programma Prettig Weekend. Vrolijke en confronterende actie tegen vervuilende kledingindustrie en Extinction Rebellion Drechtsteden houdt op zondag 21 juni een ludieke en vrolijke actie. Dat is hetgene waarmee we vorige week zaterdag ook al gesproken hebben met David Klein van Extinction Rebellion in de Drechtsteden. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is helemaal waar, hè? Vorige week zondag hadden jullie die vrolijke en confronterende actie tegen de kledingindustrie.
1: Ja, zeker. Tussen ongeveer 1 en 3. En het was natuurlijk best wel heet.
0: Maar ja, dat mag je zeggen, ja.
1: Het is toch gelukt. Sorry?
0: Ja, het is gelukt.
1: Ja hoor, ja. En de jongste deelnemer was denk ik 6 jaar. Onverwacht ook voor ons, hoor. Er sluiten spontaan mensen aan.
0: Mm-hmm.
1: En er waren twee zusjes. Nou, de ene was 17, de andere was denk ik een jaar of 6. En die waren bijna niet van de catwalk af te slaan. Die zochten elke keer weer tweedehands kleren uit. Deden die aan en gingen helemaal los.
0: Oké, want dat was een beetje de idee, hè? Jullie lieten zien wat je met bestaande kleding kan doen.
1: Jazeker, ja. En de oudste deelnemer die was denk ik 77. Moet ik niet verkeerd zeggen, straks belediging. Ik heb...
0: Nou ja, die was ruim boven de 70, zullen we het zo zeggen.
1: Sorry?
0: Ruim boven de 70, dan is het, dan klopt het altijd. dan klopt het in elk geval ook. Wat was ook weer het doel? Wat wilden jullie laten zien?
1: Nou ja, fast fashion is niet onschuldig. Sterker nog, is extreem vervuilend. Het is ook zo'n beetje de snelst groeiende vervuilende industrie die je kunt verzinnen. De kleding gaat steeds korter mee. Er zijn inmiddels iets van 52 collecties per jaar. Dus waar je vroeger 2 seizoenen had dat een bedrijf de collectie wisselde. Ja, dat is nu bijna wekelijks. De kwaliteit is heel laag, dus die kleding gaat heel kort mee. En het is zelfs zo erg dat tweedehands winkels vaak iets van 3/4 van de kleding die zij binnenkrijgen, die dan weggegooid wordt, dat ze er zelf eigenlijk ook niks meer mee kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Want de kwaliteit is gewoon te laag.
0: Ja.
1: Dus de kwaliteit van de tweedehands kleding die wij aanboden, die was natuurlijk goed. Want we hebben er gewoon netjes op geselecteerd. En we hebben een hele hoop mensen blij kunnen maken.
0: Ja,
1: gratis tweedehands kleding.
0: Gratis nogal zelfs.
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk. En er waren ook wat stoutere elementen aan onze actie. Het meeste was gewoon vrolijk en positief. Nou, alles wat was wat mij betreft vrolijk en positief. Maar een stel van de meer rebelse mensen die in onze actie waren, die gingen met zogenaamde dingdongs de winkel in. Zal ik er eentje laten horen?
0: Ja.
1: Komt-ie.
0: Ja.
2: Hier volgt een mededeling voor het winkelend publiek.
0: Ja, ja.
2: Er zijn meer dan genoeg kledingstukken op de wereld voor ons allemaal. Er zijn geen nieuwe kleren nodig. Overproductie van goedkope kleding draagt bij aan klimaatverandering. Houd rekening met extreme droogte, mislukte oogsten en overstromingen. Herhaling.
1: Ik zou daarna besparen. Nee,
0: ja, precies.
1: Het is natuurlijk wel erg toepasselijk.
0: Precies. Die actie was op zondag. Merk je daar, is er dan nog veel publiek wat op de actie afkomt om te kijken?
1: Nou, niet mensen bewust op de actie, maar er is natuurlijk heel veel winkelend publiek. Er kwamen behoorlijk wat mensen langs waarmee wij een praatje maakten. Dat ook de lekkere frisse water met limoensap en dergelijke. We hadden dingen te eten en dergelijke. Dus het was gewoon een hele fijne, vrolijke, positieve sfeer.
0: Ja.
1: Er werd gedanst. Het zingen zijn we vergeten trouwens. Dat hadden we wel beloofd. Maar dat is er gewoon bij ingeschoten. We hadden een speech voor de H&M. Waarbij we de H&M rechtstreeks aanspraken. Ja, en op een gegeven moment kwam er wel politie langs ook. Dat was vanwege de dingdongs. Want ja, daar was een winkel als H&M natuurlijk niet blij mee dat we dat deden. Daar moesten we toen mee stoppen. Maar voor de rest, gewoon heel, heel fijne, vrolijke sfeer.
0: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling is dat jullie aandacht daarvoor vragen. En dat is blijkbaar ook gelukt al 2 keer. Want jullie zitten al 2 keer bij ons in de uitzending. Noopt het naar meer?
1: Dank je wel.
0: Noopt het naar meer? Komt er nog iets?
1: Ja, wij zijn super tevreden erover. Wij gaan vanavond of morgenavond, moeten we nog even kiezen, gaan we even evalueren. We hebben ook behoorlijk wat nieuwe mensen die in de actie zaten. Dus dat was ook echt heel tof. Dat je ineens allerlei gezichten die je nog niet eerder hebt gezien, die dan denken van ja, maar dit is zo leuk, hier doen we mee. Dus we hadden ook een introductieavond afgelopen woensdag gelijk met een hele hoop totaal nieuwe gezichten. Maar dat geeft de burger weer moed, ook in deze hitte.
0: Ja, nou, mocht er dan nog een keer een vervolgactie komen op deze, dan horen we daar graag van, David.
1: Ja.
0: En dan,
1: ja, want na afgelopen week wordt het toch wel heel moeilijk voor mensen om klimaatverandering te ontkennen. En ja, fast fashion is daar een belangrijke driver van. Helaas.
0: Ja, het is ja, we moeten er mee te kampen. Zeker met het weer van de afgelopen week. Dat is nou helemaal zo. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen daarvoor.
1: Nou, graag gedaan. En bedankt voor jullie aandacht voor dit onderwerp.
0: Is geen enkel probleem. En, maar in een vervolgactie, we maken daar graag gebruik van om je nog een keer aan de telefoon te krijgen.
1: Oké, nou, ik ga jullie nummer opslaan en dan weet ik jullie te vinden.
0: Hartstikke fijn. David, dankjewel en een heel fijn weekend namens ons.
1: Oké, insgelijks. Dag.

En waarom zou dat ook niet zo zijn? Perfectly Lonely van John Mayer. Zwembad De Hoge Devel. Gaan we even terug naar de actualiteit. In Zwijndrecht is van 29 tot en met juni. Tot en met 1 juli. Ik moet goed zeggen, 29 juni dus tot en met 1 juli gesloten. Vanwege werkzaamheden aan het gebouw. Er wordt gewerkt aan het tegelwerk in het zwembad. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, blijft het zwembad gedurende deze periode gesloten. En naar verwachting kunnen delen van het zwembad vanaf 2 juli weer worden gebruikt. Bezoekers met een abonnement, rittenkaart, zwemlessen of verhuur hoeven geen actie te ondernemen. De tegoeden van de rittenkaarten en de zwemlessen worden tijdens de sluiting automatisch bevroren. Voor meer informatie over de werkzaamheden en de openingstijden kunnen bezoekers terecht op de website van De Hoge Devel en de sociale mediakanalen van het zwembad.

0: gitaar van acte Rob de Nijs. Het werd zomer, maar die heeft u natuurlijk allemaal herkend. Na het succes van haar eerste boek, Een huis in een huis, Jenny en de magische wereld, is de pen weer gaan vloeien voor Annemiek Bongaerts. Annemiek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de pen ging weer vloeien en het nieuwe boek is inmiddels verschenen. Hè? Een huis in een huis, Jenny en de magische wezens.
1: Dat klopt.
0: Ja, is het weer een lekkere dikke pil?
1: 240 pagina's, dus ietsje dikker dan de eerste versie.
0: Ja, precies. Ja, het is een serie aan het worden, hè?
1: Ja, het is inderdaad een serie aan het worden. Had ik ook niet gedacht, hoor.
0: Nee, ja, ik denk dat een heleboel schrijvers, zeker als je één boek hebben gemaakt, niet automatisch doorgaan op hetzelfde thema, toch?
1: Nee, misschien niet. Nee.
0: Geen
1: idee.
0: Nee, ja, nee, maar de ene wel en beide andere niet, is natuurlijk. Nee. Jenny en de magische wezens. Het klinkt heel erg leuk. Waar gaat het over?
1: Het gaat natuurlijk weer over Jenny. En ze ontdekt nu dus magische wezens. En die ziet ze voor het eerst in de hal van kennis en magie. En daar wordt haar verteld dat het misschien wel mogelijk is dat de magische wezens terugkomen nu er wat meer magie in de wereld komt. En dat blijkt dus ook zo te zijn.
0: Ja, het klinkt spannend, denk ik.
1: Is het ook. Ik heb al van iemand gehoord die hem nu al uit heeft. En die zegt hij is spannender dan het eerste deel.
0: Ah, oké, dat is hartstikke mooi. 24 juni kwam het boek uit.
1: Er was een kleine kink in de kabel. Want het zou, de boekpresentatie zou plaatsvinden in de bibliotheek van de Beverwaard.
0: Precies.
1: Maar die kregen een hitteplan, dus het werd afgelast.
0: Ja, daar kunnen we helemaal niks aan doen, hè?
1: Nee, daar kunnen we niks aan doen. Dus toen heb ik voor de mensen die een uitnodiging hadden gekregen, heb ik het in mijn tuin gedaan. Dus daar zat de tuin ineens met 23 man. Tussen 12 en 1:30. En dan komt de zon bij ons op het terras. Dus ja, toen was het ook over.
0: Ja, dan houdt het natuurlijk op. Ja, het zijn die magische wezens die daarvoor gezorgd hebben natuurlijk.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat is een beetje flauwtjes natuurlijk. Ja, hoe voelt dat als je als nieuwe boek uitkomt? Spannend?
1: Ja, heel spannend. Ik bedoel, je vraagt natuurlijk af, gaat de verkoop lopen? Zijn mensen geïnteresseerd? En kinderen schijnen steeds minder te lezen. Dus ja, het zijn de ouders en de grootouders die ze een beetje naar de boeken moeten toebrengen.
0: Ja, precies. Ja, en zo'n bibliotheek. Hè? Mensen moeten toch allemaal gewoon boeken gaan halen in die bieb?
1: Maar ik lig natuurlijk niet in de bibliotheek. Nee. Misschien als er veel aanvragen komen in de bibliotheek, dat ze hem dan aanschaffen. Maar ik lig wel in de bibliotheek van IJsselmonde en van de Beverwaard dan. Maar de andere bibliotheken hebben nog geen interesse getoond.
0: Nee, dat kan gebeuren. Maar ik bedoel, het lezen in het algemeen. En als het van het ene komt, automatisch het andere. Dat dacht ik.
1: En in Rotterdam kunnen de kinderen natuurlijk, ik meen tot 18 jaar, gratis lid worden van de bibliotheek.
0: Ja, en dat geldt in meer gemeentes, is dat gelukkig zo. Dus niks houdt je tegen om in elk geval een boek in je vingers te hebben om te lezen. Want
1: nee, zeker niet. En lezen is belangrijk voor kinderen.
0: Zeker. En als je dan iets fysieks in je handen hebt, wat dan zo'n borstpapier met een kaf eromheen, dat heet dan een boek voor de mensen die het niet weten, dan ik vind dat zelf het heerlijkste wat er is.
1: Zeker, ja hoor, heerlijk. En dan die lucht ervan.
0: Ja, alles en die hele beleving die dat is. Lekker jezelf verliezen in een boek is helemaal niet verkeerd.
1: In dit geval doet het natuurlijk bij kinderen nog hun eigen fantasie aanspreken.
0: Ja, dat. Een huis in een huis, Jenny en de magische wereld. Het eerste deel van deze serie. Ja. Hoe is die ontvangen?
1: Die is best goed ontvangen. En er waren ook heel veel volwassenen die hem erg leuk vonden. Dus de uitgever heeft nu, het vorige boek was dan van 9 tot 12 jaar. En nu heeft de uitgever ervan gemaakt vanaf 10 jaar. Zodat het misschien meer toespeelt op volwassenen.
0: Maar alle volwassenen kunnen toch ook boeken voor de jeugd lezen?
1: Ja, maar ze grijpen natuurlijk eerder naar een boek voor volwassenen met een beetje fantasie ook. Als je van fantasie houdt natuurlijk aan magie.
0: Dat zou kunnen. Maar goed, lezen, en daar zijn wij het onderling wel over eens. Lezen is nou eenmaal lezen. Dus als een boek goed geschreven is, dan maakt het eigenlijk niet uit voor welke leeftijdscategorie het is. In elk geval niet als je daarboven zit.
1: Nee, zeker niet.
0: Dan kan je het gewoon lekker lezen.
1: Ze kunnen het in ieder geval bestellen bij de plaatselijke boekhandel.
0: Ja.
1: Of op het internet bij de uitgever Boekscout. Of bij Bol.com of welke internet de boekwinkel ook.
0: Ja, Daar kwam ik op uit van waar kunnen we je boek vinden als we niet geen toegang hebben tot de bibliotheek, is natuurlijk niet waar.
1: Ja, nee.
0: Want daar kun je natuurlijk wel gewoon naartoe. Maar dat zijn wel de winkels of de plekken waar je het boek kan aanschaffen.
1: Ja, zeker wel. Dan kan je hem bestellen en dan binnen een paar dagen is die er.
0: Misschien voor de mensen die het weten, je bent niet de hele leven schrijver.
1: Nee, dat klopt. Ik zorg al 40 jaar voor mijn vriendin als mantelzorger.
0: Mm-hmm.
1: En in een ver verleden heb ik ooit bij de RRT gewerkt.
0: Vroeger?
1: Ja, vroeger, ja.
0: Vroeger, maar nu kan je gewoon lekker gaan zitten schrijven?
1: Ja, ik word natuurlijk wel vaak ervan afgehaald, omdat ik dan natuurlijk hulp moet bieden. Maar voor de rest, als ik mijn eigen tijd heb, dan kan ik lekker schrijven, ja.
0: En dan even terug
1: in de wereld gaan... Wat niet met verzorgen te maken heeft.
0: Nee. Helpt dat voor jezelf?
1: Ja, voor mij wel, ja. Zeker.
0: Ja, want je kunt... Een boek ontstaat, althans het boek schrijft zichzelf. Je moet alleen even de goede karakters vinden, toch?
1: Ook dat, ja. Ja, zeker.
0: En als je er eenmaal aan het schrijven bent, dan lukt het allemaal... Dan lijkt het erop alsof het vanzelf gaat. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Ja, alsof het uit de pen vloeit.
0: Ja, nou daarom zei ik ook al met... Van,
1: ja, daarom.
0: De pen is weer gaan vloeien.
1: Ja,
0: denk
1: zeker.
0: Ik durf het natuurlijk best wel te vragen. Maar we hebben een deel 1, we hebben een deel 2.
1: Ja.
0: Hoeveel delen gaat het worden?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. In ieder geval ben ik onderzoek aan het doen naar deel 3.
0: Ja, dat was de volgende. Ja, je begint dan de stap met een deel 3. Onderzoek te doen, zeg je. Research, ook voor het boek vol fantasie?
1: Ja, het is wel een boek vol fantasie en het wordt dan het vervolg. Alleen het gaat zich afspelen in Europa. Dus dan moet je plaatsen gaan zoeken in Europa waar ooit een sage of een mythe was betreft heksen. En die dan verwerken in een fantasieverhaal.
0: Dat klinkt geweldig. Hè? Je kan op reis gaan, ook al is het naar een plek waar je normaal gesproken niet zo gauw zou komen. Om daar eens te gaan snuffelen?
1: Nou, dan vraag ik braaf aan een AI-programma hoe het er daar uitziet met foto's. En dan weet ik ongeveer hoe het daar aan toe gaat. En dan kan ik dat dan verwerken, zeg maar.
0: Dus het klinkt helemaal geweldig. Mag ik jou heel veel succes wensen met
1: je nieuwe
0: boek? Dankjewel.
1: En bedankt
0: weer
1: voor het interview.
0: Geen enkel probleem. En als er straks wat meer te vertellen is, of misschien een deel 3...
1: Ja.
0: Kunnen we daar gewoon weer over doorkletsen.
1: Hartstikke leuk.
0: En heel fijn weekend, Annemiek.
1: Ja, ik wens iedereen een fijn weekend. Bedankt.

Deze prettig weekend werd vandaag weer gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atlas RTV. Gert de Bruin, Nico Bravenboer, Alfons Kuijs en Aad Hogendijk deden mee. Remco Veldhuizen stond natuurlijk weer garant voor de techniek. Mijn naam is Erik Harreman. De redactie was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman. En de muziekkeuze, zoals altijd, de onvolprezen Kees Fles junior. Eindredactie van dit programma, Arjan het Jong. Dank voor u als luisteraar, waar ook ter wereld, voor het afstemmen naar dit programma. En voor meer actueel nieuws over het uitzendgebied of dit programma nog eens terugluisteren, dat kan via de RTV Ridderkerk app of de website van RTV Ridderkerk of de website van Atos RTV voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Voor straks wensen wij u heel veel plezier bij het programma Grenzeloos Weekend. En voor nu namens ons allemaal voor u een heel prettig weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.
8: Grenzeloos Weekend.

ik gedaan heb. Sukkel. Liefde is een abstract begrip, toezeker. En om te houden van moet je ook nog moedig zijn. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. En het leven is te kostbaar om te zeggen je m'en fous.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks een uur of 10. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is richting Rotterdam dicht. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aart van Nesstraat konden agenten hem aanhouden na een stroomstoot. En toen bleek waarom hij was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan. De 19-jarige mag zich later verantwoorden voor justitie. Bewoners in Schravendeel demonstreren vanavond opnieuw tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die door de straten lopen en aan autoportieren voelen in de nachten. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd een jongen met een verstandelijke handicap belaagd. Daarna zijn er vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er helemaal klaar mee. Burgemeester Witte van Hoekse Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het Weegje rustig verloopt. Voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. Om 10 uur werd het in Limburg 30,4 graden. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar zeker 30 graden zijn geweest. En daarvan moeten er 3 dagen 35 graden of meer op de thermometer hebben gehad. En dat gebeurde nooit eerder al in juni. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. En de rest van het land, ook bij ons, is code oranje van kracht. Het weer voor nu zeer warm, temperaturen tot 34 graden. Veel zon, maar in de loop van de dag toenemende bewolking en in de middag al kans op een eerste onweersbui. Vanavond toenemende kans op een zware onweersbui met regen, hagel en zware windstoten. Die koelt het uiteindelijk niet veel verder af dan 20 graden. Morgen periode met zon, opnieuw kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
2: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
1: Autotaalglas laat je niet barsten.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Dit is Grenzeloos Weekend. Met nieuws en informatie.
2: Grenzeloos Weekend.
3: Stel je uit, en dan game. En dan.

0: Ja hoor, we zijn er weer. Wat een hit was dat, de Apetapeté. Je hebt hem zo vaak gehoord volgens mij dat je hem niet meer aan kon horen, hè?
1: Nee, ik heb hem heel vaak gehoord, ja.
0: Hij is te grijs gedraaid in het grijze verleden. Maar intussen mag het weer, dus doen we het ook. Zeg, je luistert weer naar Grenzeloos Weekend, jouw informatieve programma over en in de buurt. Dan doen we dan op de zaterdagmiddag, maar we doen het ook op maandagmiddag. Want dat is natuurlijk als je via Merwe Radio luistert op maandagmiddag allemaal te volgen. En dan weet je alles weer. En oh, we hebben zulke leuke dingen en in de pijplijn voor de komende weken. Ik zou niet op vakantie gaan als ik jullie was, want er komt nog zoveel leuks aan. Maar vandaag is het ook leuk hoor. We gaan praten over de open dag die nu bezig is bij de natuur. En vogelwacht Alblasser Waard. Het heet in Papendrecht te zijn, maar Wijngaarden is kort erbij eigenlijk als je op de fiets gaat. Zoek dat maar eens een keertje op. Bijzonder interessant, dat hoor je straks allemaal. En we gaan met Bart van Leeuwen praten. En nee, niet die van la-di-da-di-da-di-da, dat is heel lang geleden. Deze man is van het waterschap Hollandse Delta. En hij vertelt wat er allemaal gebeurt bij een waterschap. Terugkijkend op de afgelopen week naar extreme hitte en droogte. Want ook dat heeft wat toe te zien bellen. En nou, aangezien Meren er niet is, Floortje, mag jij extra veel vertellen?
1: Oh ja, fijn. Ja. Nou, ik heb wel nieuws eigenlijk.
0: Oh, eerlijk?
1: Want ik had natuurlijk weer kikkervisjes.
0: Ja.
1: En het zijn nu kikkers.
0: Dus en die zitten nog in jouw kamer?
1: Die zitten nu in mijn kamer. Leuk, hè?
0: Ze hebben bij de natuurvogelwacht ook kikkers zitten. En die mannetjes die worden blauw als ze dan aan het paren zijn. Hoe is dat met die kikkers van jou?
1: Die zijn altijd blauw.
0: Die zijn altijd blauw?
1: Dus dat zie je niet. Maar ze hadden wel dat ze mogen niet boven de 24 graden komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb echt de hele week rondgerend met bakjes water en airco's. En weet ik wat, want ik zit op de zolder en op de zuidkant. Dus dat is lekker warm daar.
0: Heb je airco boven?
1: Ja, dat wel. Maar soms deed dat zelf niet goed genoeg.
0: Wat spannend allemaal, zeg.
1: Ja, het was heftig.
0: Zeg, je komt even de radiopapa naar voren. Maar hoe was je toetsweek?
1: Nou, die midden had toetsweek. Ik denk dat, dat je die verwaart. Ik moet nog mijn toetsweek hebben.
0: Je was toch aan het leren daarvoor?
1: Ja, maar ja, ik leer altijd 2 weken van tevoren. Dus ik heb pas volgende week toetsweek.
0: Jij bent goed bezig. Ja, respect. Ja, flink voorwerken.
1: Ik moet beginnen.
0: Oké, wanneer begint dat allemaal?
1: Woensdag begint het. En dan tot volgende week woensdag.
0: Dat meen je niet.
1: Maar weet je, laatste loodjes. Dus het komt goed.
0: Je hebt wel geboft, want Meren die zat in een oud schoolgebouw in de hitte. En jij gaat dat natuurlijk helemaal anders doen.
1: Nou ja, het is ook wel oud daar hoor.
0: Ja, maar dan is het niet meer zo heet in ieder geval.
1: Nee, oké, dat is wel waar.
0: Dus je moet altijd de voordelen en de nadelen tegen elkaar afwegen.
1: Zeker.
0: Hey, we hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Zoals wat ik net al zei, die onderwerpen. Maar voor de rest ook het nieuws uit de buurt. En natuurlijk de meest gezellige muziek zoals deze plaats.

0: De top 40 staat helemaal stamvol met allemaal zomerliedjes op deze manier eigenlijk. Ik denk van, die kennen we allemaal, want die worden zoveel gedraaid op het moment. En wat is er mis met Mart Hoogkamer? Alleen naar Spanje? Nou, ik zou er niet mee heen willen, want kijk eens wat we hier al hebben. Verschrikkelijk. Erover gesproken, het was heet, het was droog deze week. Maar welke gevolgen heeft dat voor waterhuishouding en dijken? We vroegen het aan Bart Verleeuwen van het waterschap Hollandse Delta.
1: Vanmiddag dan is de open dag bij de natuur- en vogelwacht de Alblasserwaard.
0: Dat is zo strakjes pas hoor, die vogelwaard. Ja, daar, die vogelmensen, daar waren we volgend bij op visite. Dat was ook heel erg leuk, maar dat is nog niet aan de beurt. We gaan eerst opname horen van het waterschap over de extreme hitte en droogte. Bart Verleeuwen, die vertelt hoe dat zit.
2: Nou, gelukkig staan we altijd gesteld, zou ik kunnen zeggen. Het is niet de eerste keer dat we natuurlijk zomers krijgen en hete zomers. En dit soort omstandigheden. Gelukkig is ook in ons gebied lijkt het einde alweer een beetje in zicht. Hè. Dus gaan we na het weekend alweer een koudere periode samen. Maar als we naar de statistieken altijd kijken, of naar de data, dan baseren we ons vooral op het neerslagtekort. En natuurlijk op het moment dat het de zon schijnt, verdampt er meer water. Maar uiteindelijk kijken we ook wel naar het neerslagtekort. En in ieder geval bij de waterveiligheid. En ik heb vanochtend nog even gekeken. Iedereen kan het op internet nagaan, want die cijfers zijn natuurlijk gewoon openbaar. Dan gaan we in ons gebied, dankzij hoe onze keer in elkaar zitten, gaan we vanaf 175 mm neerslagtekort, gaan we extra inspecties doen. En in andere gebieden is dat al vanaf 150 mm tekort. Zoals ik vanochtend door kreeg, bijvoorbeeld bij onze buren van Hoogheemraadschap Delft het geval is. Daar hebben ze gewoon venige kades en venige waterkeringen. En die zijn droogtegevoeliger dan de waterkering in ons gebied.
0: En dat geeft dus ook extra werk, want dan moeten we allemaal kijken of er scheurtjes in gaan komen.
2: Ja, ja. En als er een scheur is, dan is er nog... ook dan weten we wat we moeten doen. Dan vullen we, als de scheur groot genoeg is, of te groot is naar onze bevindingen, dan gebruiken we zogenaamde zwelklei. En die stoppen we dan in zo'n scheur en geven die water. En dan gaat die klei zwellen en dan gaat de scheur weer dicht tot de proporties die wij aanvaardbaar vinden.
0: Het klinkt heel makkelijk dit, eigenlijk.
2: Nou, het is, kijk, in 2018, toen hadden we ook een hele droge zomer. Toen zijn we echt ook opgeschaald vanuit waterveiligheid. Want het was eigenlijk voor het eerst in ons gebied dat we dachten, ja, wat gaat het nou betekenen? En al die extra inspecties en die opschaling die we toen hebben gehad, die hebben wel geleerd van, nou, eigenlijk valt het in ons gebied gelukkig nog wel mee. Hè, dus we kennen ons keren natuurlijk hartstikke goed. En sindsdien zijn we vanwege de droogte niet meer opgeschaald, maar wel dat we extra inspecties doen en de maatregelen treffen die ik net heb aangegeven. Dat waar nodig, dan stoppen we wat zwelklei erin. Maar tot nu toe is het inderdaad beheersbaar.
0: Ja, nou zijn wij te beluisteren tot aan Gorinchem toe met het programma. Dan heb je een stuk Alblasserwaard. Dat is een heel ander soort omgeving. Hoe zou dat daar werken?
2: Ja, ik kan me voorstellen, omdat het daar toch allemaal wat meer veenige gebieden zijn, dat ze daar al wat harder aan het werk zijn.
0: Is het nou ook zo dat als er ergens blauwalg wordt geconstateerd, dat jullie daar ook nog iets kunnen doen?
2: Dat is een goede vraag. Dat is meer van het waterbeheer. Ja, meestal lijkt dat tot een zwemverbod volgens mij.
0: Dus er zit geen ingreep bij vanuit het waterschap?
2: Als ik even kijk in mijn lijstje, zit er geen actie vanuit het waterschap in om dat verder te doen. Maar daar zou ik nog even op terug kunnen komen.
0: Wat is voor iemand die bij het waterschap werkt nou eigenlijk de leukste periode van het jaar dan?
2: Nou, ik zou willen zeggen, eigenlijk is er geen dag hetzelfde. Dus kijk, mijn accent ligt op de waterveiligheid. Hè? Dus mijn mooiste periode is altijd als we weer heel huids uit het zogenaamde stormseizoen zijn gekomen. En dat loopt van oktober tot en met maart. En dan zien we dat de dijken het weer goed gehouden hebben. En dan gaan we kijken wat we aan onderhoud nodig hebben om ook weer het volgende stormseizoen goed in te gaan. Maar ik zeg, er zijn geen twee dagen hetzelfde. Het is altijd wat te doen. Zowel in beheer en onderhoud als ook vooruitdenken. Hè? Want het is niet voor niets dat we dit interview dan denk ik hebben. En we zien toch dat in de geschiedenis de laatste tijd de warmte en de droogte toenemen. En aan de andere kant ook, kan de zomer weer eens een bui vallen, zoals die natuurlijk niet lang geleden ook alweer viel. Dus kortom, dat zijn ook wel dingen waar we onze waterschappen moeten aanpassen. Het is niet alleen extreme droogte, maar ook extreme nattigheid die opeens kan optreden.
0: Mm-hmm. Zomaar een heel andere vraag. Hoe ziet de tuin bij de familie van Leeuwen eruit? Is die dicht betegeld?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb niet zo'n grote tuin. Die is dus niet. Ik woon zelf in het centrum van Den Haag. Dus ja, daar is het nogal verhard. Dus mijn tuintje van, wat zal het zijn, 9 vierkante meter, denk ik zo. Ja, daar is een terrasje op, want anders zakken de stoelen weg. Maar ter compensatie heb ik wel weer een klimplant op mijn gevel. Waarvan ik nu denk, ja, had die maar 5 jaar geleden wat ik daarmee begonnen. Maar die is nu een jaartje of 4 al aardig aan het groeien. En ja, dat is ook belangrijk, hè, om gewoon je huisklimaat bestendig te maken. Daar kan je zelf ook wat aan doen door de zon van je gevel af te houden bijvoorbeeld.
0: Is dat iets waar het waterschap ook nog adviezen in geeft dan een groenere tuin?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel onze acties om inderdaad tegels te wippen, zoals dat, maar dat is ook landelijk het geval. Mm-hmm. Aan de andere kant doen we ook met regentonnen nog iets, zodat je ook weer het water, als dat valt, kan gebruiken voordat wat weer het stelsel in verdwijnt. En voor de rest, ook iedereen is er aan bezig, de gemeentes ook. Die willen natuurlijk ook dat hun inwoners gezond de periodes doorkomen. Je kan altijd op onze website kijken natuurlijk voor informatie over dat soort acties. En ook de laatste informatie over waar we allemaal mee bezig zijn, ook rondom de droogte. Daar hebben we een live blog voor op onze website en op sociale media. Daar publiceren we natuurlijk ook het nodige nieuws en actualiteit. Ik kijk nog even die vraag van Blauwoog na.
0: En dat was Bart van Leeuwen van het Waterschap Hollandse Delta. En die blauwalg, daar doen ze op zich niet zoveel mee. Ze kunnen wel, zoals ze dit, doorspoelen. Maar ja, als het water uit de rivier ook blauwalg bevat, dan schiet het nog niet op. Meestal is het zo dat dan een gemeente een negatief zwemadvies geeft, of een verbod zelfs om te zwemmen. En dan met blauwalg gewoon maar wachten totdat het weer gaat regenen of koeler weer wordt. En gaat het vanzelf een keertje weg. Hij had ook nog een leuke tip om zelf eens te kijken als je wil weten hoe het staat bij jou in de buurt met het neerslagtekort. Daar hebben we nog wel eens last van. Dat kan gewoon op knmi.nl. En als je nou bij de KNMI kijkt, dan zoek je gewoon naar het tabblaadje bovenin neerslagtekort. En dan kom je bij droogte terecht. En dan kan je dat precies allemaal vinden. Nou, leuk om je daar eens mee bezig te houden. Dan kan je een beetje zelf weermannetje spelen. Dat is toch grappig. Dit is een beetje de tijd van de tropische muziek en de zomerse dagen. De momenten waarop je zegt van laten we lekker tot 's avonds laat buiten gaan zitten. Het is voetballen, lachen, leuk. Veel mensen interesseren dat niet. Maar die hebben wel interesse in om wat de coole momenten even buiten te zijn. En groot gelijk dat je hebt natuurlijk. Gelukkig dat de scherpe kantjes er een beetje afgaan. Dan kun je ook gewoon binnen voetballen kijken. Heeft niemand last van je. Zou het wat gaan worden met het voetbal trouwens? Dat is de grote vraag. Ach, met een paar dagen weet je alles. Dit was een kraker van een zomerrit van de Steve.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Dordrecht is de nieuwe Risk Factory Zuid-Holland Zuid officieel geopend. Na de zomervakantie bezoeken leerlingen uit groep 7 en 8 de locatie, waar ze spelenderwijs leren omgaan met verschillende veiligheidsrisico's. Uniek is het speciale overstromingsscenario, waarin kinderen ervaren wat ze moeten doen bij hoogwater en stroomuitval. Volgens de veiligheidsregio helpt de Risk Factory bij te dragen aan een veiligere regio. Website Sliedrecht 24 meldt. In sporthal De Lokhorst in Sliedrecht wordt donderdag 2 juli een gratis driewiel fiets ontdekdag gehouden. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags verschillende soorten driewiel fietsen vrijblijvend uitproberen en informatie krijgen over de mogelijkheden. De middag is vooral bedoeld voor mensen die zich niet meer veilig voelen op een gewone tweewieler, maar wel graag willen blijven fietsen.
2: Een mooi initiatief is dat eigenlijk wel. Het ziet misschien wat apart uit, een driewieler, maar het houdt je toch wel lekker buiten op de been. En dat met dit weer. De zomervakantie komt eraan. Wat gaan veel mensen doen als het van dit lekkere weer is? Dan proberen ze lucky te worden. Daar gaat het liedje over.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten, zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn eerder ook al festivals in Rotterdam voor vandaag geschrapt als het Nauws Klaar Festival, een buitengewoon festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de poppenhuisbeurs in de Magriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm, zeggen de gezondheidsdiensten. Bioscoop Kinepolis in Dordrecht heeft een waarschuwing voor alle filmvoorstellingen. Het kan warm zijn. De airco in de bioscoop doet het niet, meldt de bioscoopketen op de website. Het kan daarom warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer het probleem bij Kinepolis in Dordrecht is opgelost. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10:00 vanochtend. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is in de richting van Rotterdam nog dicht. En voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. In de loop van de ochtend kwam de temperatuur in Limburg boven de 30 graden. En daarmee was de superhittegolf een feit. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar 30 graden zijn. En 3 dagen zeker 35 graden of meer. En dat is nog nooit eerder al in juni gebeurd. Het weer, het is bij ons een graad of 34 landinwaarts. Aan zee een paar graden koeler. Er staat nu nog veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En kan er een eerste regen- of onweersbui gaan vallen. Vanavond hebben we een flinke kans op zware onweersbuien met hagel, regen en zware windstoten. En het wordt vannacht 20 graden. Morgen hebben we een periode met zon, ook nog kans op een bui. En dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Zwembad De Hoge Devel in Zwijndrecht is van 29 juni tot en met 1 juli gesloten vanwege werkzaamheden. In het zwembad wordt het tegelwerk aangepakt, waardoor het gebouw tijdelijk dicht blijft. Naar verwachting gaan delen van het zwembad vanaf 2 juli weer open. Abonnementen, rittenkaarten en zwemlessen worden automatisch verlengd, zodat bezoekers hiervoor niets hoeven te regelen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: het nieuwe cultuur-, onderwijs- en mediagebouw in Ridderkerk is officieel opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers. Alle gebruikers hebben wel een eigen ingang, maar zitten onder één dak. De gemeente verwacht dat de organisaties hierdoor makkelijker samenwerken, terwijl iedereen hun eigen ruimte en identiteit behoudt. Na de inrichting volgt de officiële opening van het Komgebouw in het najaar.
2: En het weekblad De Brug schrijft over Zwijndrecht Behekt. Die zijn gestart met Kind en Baby. Een nieuw initiatief voor gezinnen die financieel moeite hebben om baby- en kinderspullen te betalen. Via donaties van inwoners en organisaties worden kleding, speelgoed en andere benodigdheden ingezameld en beschikbaar gesteld aan gezinnen die hulp nodig hebben. De spullen worden samen met deelnemers van Zwijndrecht Werkt gesorteerd en uitgegeven. En de organisatie roept inwoners op om mee te doneren. Tot zover het nieuws uit de buurt. Het is tijd voor de Spice Girls.

0: Girls is er al over gezegd. Dus waarom zullen wij dat nog doen? The Spice Girls en Wannabe. If you wanna be my lover. Vandaag is het, zoals eerder gezegd, de open dag bij de Natuur- en Vogelwacht Alblassen Waard. Een actieve vereniging waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Maar voor wie nog niet bekend is met de NVWA, heb ik vanmorgen eens een bezoekje gebracht. En dat was indrukwekkend. Vanmiddag dan is de open dag bij de Natuur- en Vogelwacht de Alblassen Waard. We kennen Koos al, want Koos Leeuwenstein die stuurt ons 20 berichten per dag met promotie over wat er allemaal voor moois te doen is hier. En dan is natuurlijk de vraag, wat is er te doen? Aan de andere kant zit Leen den Oude en die weet onder andere van de Heemtuin heel veel. Even beginnend bij Koos, heel erg enthousiast bezig. Wat is hier leuk aan jullie wacht?
1: Ja, wat is er leuk aan de Natuur- en Vogelwacht? Nou, ik ontmoet hier vooral mensen die gelijkgestemd zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is als het gaat om de natuur. Ik ben een natuurliefhebber en alle mensen die hier komen zijn natuurliefhebbers. En met elkaar proberen we eigenlijk dat uit te breiden. En naar niet alleen de leden van de Natuur- en Vogelwacht, maar naar iedereen die geïnteresseerd is in de natuur. Dus dat is het leuke ervan.
0: Ja, je gaf net een rondleiding wat jullie allemaal hebben, wat jullie allemaal doen. Mooi gebouw met alles erop en eraan. Educatiecentrum, van alles wat er buiten te zien is. Wat ik me dan afvraag, dat vertelde je zelf ook al. Het is altijd een beetje besloten geweest voor leden. Maar dat moet toch anders gaan worden?
1: Ja, vorig jaar heeft het bestuur besloten dat er eigenlijk meer mensen hier naartoe moeten komen. Ja, met de nadruk op moeten. Zeg ik tussen aanhalingstekens natuurlijk. Nee, voorheen naar binnen gericht, vooral een vereniging voor leden. En we zagen het ledenaantal afnemen en dat betekent ook dat er dus minder mensen hier naar het Streek Natuurcentrum kwamen. Nou, ik zag een advertentie staan op de website, vacature eigenlijk als het ware, dat ze iemand zochten voor de promotie. Toen heb ik een gesprek gehad met het bestuur. En zij vertelde toen, dat was begin vorig jaar, van ja, we willen eigenlijk ook naar buiten treden. Want veel mensen weten niet van het bestaan van dit Streek Natuurcentrum. En dat is jammer. Ik denk heel belangrijk dat zij zeiden van ja, we moeten meer open zijn voor iedereen die iets wil met de natuur. Dus vandaar dat ik begin maart, april vorig jaar begonnen ben met de promotie van dit Streek Natuurcentrum en de Natuur- en Vogelwacht.
0: Promotie die gaat uitmuntend, maar voor de complimenten. En natuurlijk de activiteiten die erbij horen. Want ja, je moet de mensen een beetje motiveren om de natuur in te gaan, om bijzondere dingen te doen. Een van die bijzondere dingen die jullie hebben, Leen, dat is de Heemtuin. En daar weet je alles van.
2: Nou, ik weet er uiteraard aardig wat van. Sinds 2000 zijn we daarmee gestart. Ik heb daar het model van gemaakt, dus. En zo is het ook opgebouwd. Het waren twee weilanden en niks anders. En het was van Staatsbosbeheer sinds 1980. En die hebben wij dus overgenomen. En toen zijn we begonnen met een plek voor vleermuizen. Een vleermuisbuis is het eerste geweest wat ingericht werd. En daarna is dus zijn gaten gegraven voor de paddenpoel. En er is nog een wiel gegraven. Er is een terrashoeve gegraven. Hooiland is afgegraven. We hebben eigenlijk allerlei elementen van de Alblassen Waard hebben we hier in deze tuin ondergebracht. Dus als iemand eens een keertje die tuin, dus als iemand zegt ik wil mensen in de Alblassen Waard rondleiden, dan kunnen ze dat in die tuin doen. Dat is allemaal heel klein uiteraard. Met Durendam in feite. En op elk bord staat nou ook aangegeven een korte beschrijving van wat het is. Dus ze hebben nog geen eens hulp nodig op die manier. Hoewel ik vanmiddag dus weer twee wandelingen geef. Want om 1:30 en 1:00 om 3:00. En dan vertel ik een stuk over de historie. En dan uiteraard dan kijken hoe dat dan gebeurd is. En we hebben dinsdag ook een school uit de Alblassen Waard, uit Blessensgraaf. En die komt ook omdat ik hoop dat daar die kinderen dus door een idee krijgen in wat voor waard dat ze wonen. En Vooral omdat wij dus sterk agrarisch gericht zijn. Veeteelt is de opdracht geweest na de oorlog aan de Alblasserwaard. En ja, dat verandert nu natuurlijk wel het een en het ander. En het zal zoeken zijn voor de agrariërs om te zien hoe we dat nou moeten oplossen. Maar denk er wel om, daar waar is de Alblasserwaard, die blijft net zo lang bestaan tot al de graslanden in Nederland vernietigd zouden zijn. Want ja, het zijn van huis uit veetelers. Dus daar hebben we mee te maken. Je moet alleen nu proberen met elkaar te kijken hoe we dat nou op kunnen lossen. Want dat is natuurlijk het, alle verhalen die je hoort, gezeur enzovoort. Nee, het gaat nou om oplossingen te vinden, zodat de agrariër op een redelijke manier zijn werk hier kan doen. En hij zal zich aan moeten passen. En nou ja, hoort nu toevallig vorige week, het is allemaal kerstfeest, dat om de natuurgebieden heen, dan wordt er op een manier dus op een andere manier de uitstoot geregeld. En dat gaat een hele hoop agrariërs treffen. En die moeten nou maar kijken of ze daarmee rond kunnen komen. Ja of nee. En daar gaat het om. Het probleem is eigenlijk dat het grootbedrijf eigenlijk, die verdient eraan. Maar de agrariërscheck, dat is nog maar dat is lang niet zoveel. Ze moeten lenen bij de Rabobank. Ze moeten merk afleveren bij de Campina. Ze moeten kunstmest bij Bayer kopen. En dat zijn gigantische instanties die een hele hoop eraan verdienen.
0: Maar we gaan nu wel een beetje de zaken voorbij, Leen. Want het gaat vooral om de heemtuin. Ja, dat snap ik. Maar het is toch wel mooi om te zien hoe de Alblasserwaard er vroeger uitzag. En dat is waar je die rondleidingen voor geeft, toch?
2: Dat de grap van het verhaal is dat het een economisch verhaal is. Want zo is het begonnen. Enkel het verschil is met heden dat vroeger was het weilandje maar heel klein. En daarna kreeg je hooiland, griend, knotwilligen, eendenkooien. En dat was 2/3 van die Alblasserwaard. Maar dat is weg, want dat is allemaal weiland geworden. Dat is het probleem.
0: Ja, ik snap hem. Het leuke is, bij jullie kan je dat allemaal nog zien. Want ik heb de eendenkooi gezien, ik heb de oude hooibalen zeg maar, gezien. De bijen, je moet trouwens niet van kriebelbeestjes houden. Want dan zit je daar verkeerd als je door de heemtuin heen loopt. Want het wiebelt en het kriebelt onvoorstelbaar. En dat kunnen we allemaal zien vanmiddag bij de open dag. Nog eventjes tot slot, Koos. Wat zien we allemaal? Wat laat je zien aan de mensen?
1: Nou, de open dag begint om 2:30. En we hebben een informatiemarktplein. Onze werkgroepen die we hebben. We hebben de verschillen die presenteren zich daar. Dus iedereen die geïnteresseerd is in planten, insecten, weidevogels en andere zaken, die kunnen bij ons terecht. Dan worden ze op de hoogte gebracht van wat wij allemaal doen. En wij hopen eigenlijk in feite dat mensen daardoor geïnteresseerd raken natuurlijk. Daarnaast hebben we presentaties. Dus ondersteund visueel zeg maar van een aantal partijen die iets vertellen over de historie van de Alblasserwaard. Er is een masterclass foto bewerken. En de vogelwerkgroep die geeft ook uitleg over wat zij doen. Vooral bij Kinderrijk in de Boezem. En dat is ook een Natura 2000 gebied. En zij doen daar echt heel goed werk. Dus dat is er allemaal te doen bij ons. Daarnaast hebben we de schoolactiviteiten. Dus voor kleine kinderen ook belangrijk om hier vanmiddag te zijn. Want we kunnen alles vertellen over inderdaad kriebelbeestjes en wat leeft er nou in de sloot. Dus daar gaan we natuurlijk enorm van genieten. En we hopen dat er veel mensen toch hier naartoe komen. Het weer valt er nog wel mee eigenlijk. Alles is in de schaduw of binnen. Dus we hoeven niet in de zon te staan. En dan is de temperatuur wel hoog. Maar het is wel te doen, denk ik.
0: Het grappige is, het adres is in Papendrecht gelegen, maar Wijngaarden is je korter bij de Papendrecht van mijn gevoel. Noem nog eventjes de plek waar we heen moeten fietsen.
1: Matenaweg 1, Papendrecht. En dat is eigenlijk aan de westkant, helemaal aan de westkant van Wijngaarden. Dus als je het bruggetje bij Wijngaarden over gaat, dan zie je ons centrum liggen. Dus aan het eind van Papendrecht, Matenaweg 1. En ik hoop inderdaad dat de mensen de gelegenheid nemen om vanmiddag langs te komen.
0: Tot hoe laat?
1: Tot 5:00 is het open.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Facet Ridderkerk organiseert deze zomervakantie opnieuw de summer events voor kinderen, tieners en jongeren. Van 17 juli tot en met 14 augustus staan er sportieve, recreatieve en culturele activiteiten op het programma. Inschrijven kan vanaf heden via de website van Facet Ridderkerk. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd en ook zijn er speciale activiteiten met extra begeleiding in een rustige omgeving.
2: Zomeractiviteiten zijn altijd leuk. Dat doe je denken van ja, lekker, we mogen weer. Maar Floortje, het is niet zo, hè?
1: Nee.
2: Je moet gewoon naar school, hè?
1: Ik moet nog helemaal een toetsweek maken, ja.
2: Ah, joh, een hele toetsweek nog. Ja. Ja, die begint pas woensdag.
1: Dat is waar. Maar ook ja, nog 2 dagen naar school.
2: Ja, ja, en na die toetsweek?
1: Ja, dan is het wel leuk. Dan heb ik wel meteen vakantie en
2: wat?
1: Plannen. Ja.
2: Gelijk vakantie?
1: Ja.
2: Die jeugd van tegenwoordig, hè? Dat is ongelooflijk.
1: Ja, ik weet het. Nou ja, nog wel dingen zoals boeken inleveren. Maar ja, maar daarna...
2: Dat zijn geen schooldagen meer, nee, boeken inleveren.
1: Dat telt niet.
2: Nee, geweldig, joh. Hey, hoe is zo terugkijkend tot nu toe je schooljaar geweest?
1: Ja, prima. Ik ga qua cijfers en zo gewoon helemaal goed. Dus het is niet dat ik nog niet over kan gaan of zo. Het is eigenlijk al wel gelukt.
2: Wij zeggen altijd niet voor niets. Wij zijn trots op je.
1: Bedankt.
2: Ja, ja. Ja, ja, zeker. En zeker ook dat zo iemand dan bij ons in het programma is. Ja, dat andere kind, dat is er nou niet. Maar vooruit te waren. onaardig om dat te zeggen over Mirre. Want daar zijn we ook bijzonder trots op. Maar ja, die had even een ander feestje vandaag. Volgende week is ze er weer. Over volgende week gesproken. Wat gaan we doen voor de week? Ja, toetsweek natuurlijk.
1: Ja, veel toetsen maken.
2: Ja.
1: En ik kan natuurlijk niet meer hardlopen, want ik had die blessure.
2: Ja.
1: Maar daar wordt dinsdag naar gekeken. Dus als het goed is, kan ik dan weer hardlopen.
2: Oké. Okay. Ja, dat zou leuk zijn, want in het najaar dan staat er weer wat op de planning. Hè?
1: Ja,
2: dat,
1: zeker.
2: Je bent al opgegeven.
1: Ja. Ja.
2: Dus je moet gaan lopen, meid.
1: Ja,
2: en je moet nog gaan trainen. Maar dat langzaam opbouwen, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, inderdaad. Goed. Eerst een blokje om het huis, dan een blokje door de straat. En nou ja, goed, zo kom je er wel, denk ik. Mooi. Het zit er voor ons allemaal op, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ja, de grenzeloze toestanden die houden even op te bestaan. Nou zitten we een beetje met de sport. Het is ook niet overal meer dat er nog gesport wordt in deze hete tijden. Dat betekent dat je zomaar non-stop kan krijgen naar dit programma op de radio. Het is niet anders. Leuk dat je erbij was. Dit was Grenzeloos Weekend voor vandaag. Maar volgende week zijn we weer met een nieuwe editie. Nog dank aan Michiel voor het slopen van het mengpaneel. En we hadden weer een gezellige uitzending. En wij gaan recht toe, recht dan op naar het nieuws. Dit is Normaal. Nog een fijn weekend.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben

0: mist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt het Hoflied staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bezoekers van Concert at Sea bij de Brouwersdam bij Oudorp hebben de eerste zware onweersbui van vandaag op hun dak gekregen. Rond 1 uur kwamen op de Brouwersdam hagelstenen naar beneden van zo'n 2 centimeter doorsnee. De bui duurde maar een kleine 5 minuten, maar de organisatie heeft de plekken bij het hoofdpodium laten ontruimen. Volgens weerman Steven van der Gijzen viel de bui vroeger dan verwacht. Vanavond is er kans op meer onweer. Hoe zwaar de buien worden en waar ze precies gaan vallen is nog niet helemaal te zeggen, maar het lijkt erop dat de meeste buien in het oosten van de regio gaan voorkomen. De buien zijn een voorbode van koelere lucht. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn ook festivals in Rotterdam eerder vandaag al geschrapt. Zoals het Nou is Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de poppenhuisbeurs in de Magriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions en Monsters en de film van Rutger Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Maar wie voor koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. Het kan daardoor warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer de airco bij Kinepolis in Dordrecht het weer gaat doen. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een vast bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. En de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Het doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Er komen ook meer oplaadpunten voor elektrische vrachtwagens. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klant. Het weer, het is opnieuw tropisch warm. Temperaturen maximaal 34 graden. Er kan hier en daar al een eerste onweersbui vallen. Maar vanavond neemt de kans op zware onweersbuien vanuit het zuiden verder toe. En dat kunnen buien zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. 20 graden wordt het vannacht. Morgen dan hebben we periode met zon. Opnieuw kans op een bui. En dan wordt het met 28 graden minder warm. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Plaspoortpolder 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de afgesloten Corbelo-tunnel. En daardoor ook file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere

0: financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor rijstrook Plasbroek-Polder 4 kilometer file met 20 minuten vertragingen zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar-Centrum 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. Tot het begin van de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is ook dicht in beide richtingen. En de N206 Heemstede-Zoetermeer voor de aansluiting met de A44. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs.

0: onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp een kleine 10 minuten oponthoud. En de N434 Zoetewoude-Wassenaar, dat is de Corbido-tunnel, die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in

0: naar RCC Personal Systems aan de beneden rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
1: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
2: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
1: Een wat?
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
7: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
8: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En samen met Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, want dat is het, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, het item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. In de rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kambang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar het derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in Spijkenis in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

Ja, en het derde Indisch huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaren geleden is die dus verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinoordbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. En studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Shijiazhou rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's staan er dan zeg maar op de website. Dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is. Ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

gaat over Wijnand Jan van der Epp. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Serdjaju-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de dienst voor constructie en bruggenbouw der staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Sisomang spoorbrug. De hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomaku viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkander brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

ga even door met dat verhaal. De Brinoordbrug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brinoordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinoordbrug kent, dan weet u dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinoordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon anderkantig kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinoordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand, bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel, heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkaar gelegen boogbruggen met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965 en de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en dagelijks meer dan 250.000 voertuigen, een van de breedste en ook drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een 2-richtings fietspad. De totale lengte van de Brienoordbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is het 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug, hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, dat was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen en staal en ijzer. En wat kun je daarmee doen? Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien, hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen, muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropisch fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep, bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd, meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kolak pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kepok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan. Dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vaste te verbreken met iets zoets. Dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar. Dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Hè. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, hè, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruikt wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is niet zo, je hebt niet zoveel dingen nodig. Dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

Ja, dus de bedenker van de Van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. De hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrijdenkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eens?

0: regisseur eenzaamheid.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
4: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent 2 uur lang blues in het programma Bluesie. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, in deze warme week, het is weer iets beter geworden, maar in ieder geval, we gaan er toch lekker tegenaan. Het eerste uur met lekkere rustige muziek om een beetje bij te komen. Het tweede uur gaan we er ook wat andere pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met Curious Blizzard van het album Desolation van het jaar 1966. Hobo Blues. We zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Club Cubby in the Blizzards. Hobo Blues.

geschreven door John Lee Hooker en joorde de uitvoering van Howe Blues door QB and the Blizzards op het album Desolations uit het jaar 1966. Chris Bergson, zijn eerste album, draagt de titel East River Blues. What would I do without you?

0: Danny Brooks en, even kijken, Lil Miss DB, als ik het goed uitspreek, met Hold On To Love, wat is jaar 2020, het album Are You Ready? De Mississippi Sessions. Ja, ik had afgelopen donderdag had ik al een lijst gemaakt, moest ik een lijst opnieuw maken en daar stonden ze ook al bij, heb ik ze ook bij gezet, de 12 Bar Blues Band, of als het een lekker lang nummer was. Ja, maar ik had ook mijn lijstjes voor de zaterdag al klaargemaakt en ik heb echt geen zin om die ook weer te gaan veranderen. Het gaat echt veel tijd in zitten allemaal in die dingen. Dus ik vond het prima en waarom ook Twelve Blues, want het is gewoon een goede band. Ik had het voor zaterdag in deel 1, had ik in ieder geval al gezegd, van het album Key to Your Heart, dat is jaar 2010, Love, hun uitvoering van Love That Burns. Ik draait me voor lekker een heerlijk nummertje, Twelve Bar Blues Band.
1: Dit is Jan J. Scherpenzeel. Ik trok zijn in het Pramblue Fico Bravo. Bij Radio Ridderkerk. Ik hoop dat hij nog heel lang door zal gaan met zijn programma. Want zulke programma's zijn uniek in Nederland.

was een rare titel, vind ik trouwens, hoor. De 3779189. Ja, je moet er maar op komen. De Chris O'Leary Band van het album Waiting for the Phone Ring. Ja, ik heb het al meer verteld. Ik kreeg een heel groot pakket met een cd en twee schitterende t-shirts erin. En die draag ik nog steeds regelmatig van de Texas Blues Rangers uit Amerika. Hun album Tin Eyes stamt uit het jaar 2005 en ik ga draaien Sad Thing.

Magic Slim en de Teardrops met Sonny Road Blues van het album Rising the Bar uit het jaar 2010. Gevuld met de Lucky Losers, hun nieuwste album draagt de titel Arrival. Is vorig jaar uitgekomen en ik ga draaien Don't Let It Slip Away, de Lucky Losers.

Hans Thesing met Slow Train van het album, gelijknamige album Slow Train uit het jaar 2007. Aanstaande donderdag kan ik misschien een band hebben, maar dat is in ieder geval nog niet zeker. Maar houd bij je delingen op Facebook in de gaten daarover. Het eerste ga ik afsluiten met Long Tall Deb en Colin John met Crooks, Thieves en Liars. Leuke titel trouwens. Leiders, dat is de titel van het album, stamt uit het jaar 2024. We gaan er even uit voor het nieuws, de reclame en het weer. En ik zou zeggen, tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Ja, welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste deel heeft toch vrijwel lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers draaien. Maar ik ga vandaag beginnen met het nieuwste album van Jason Ritchie in The Bad Kind. Getiteld 13 Hours. En daar ga ik de titelsong van draaien. Ik heb hem net binnengekregen, dus ik kan er gelijk profijt van trekken. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2. En nogmaals, ik ga beginnen met het nieuwe allernieuwste album van Jason Ritchie en The Bad Kind met de titelsong 13 Hours. Veel plezier.

down the highway.

Sam stops. The fluffy places we find us. 13 hours, John Perkins.

Zo was het dag en nog eens in de tijd. Jason Ritchie met zijn band van de titelsong van zijn nieuwste album 13 Hours. En ja, het duurt ook bijna 13 minuten, dat nummer. Ga verder met Chris, met de Jimmy Rogers All-Stars. Going Away Baby, en dat is samen met Mick Jagger en Keith Richards op het album Blues, Blues, Blues.

Chris James en Patrick Ryan met de titelsong van het album We're Gonna Boogie Anyway. Cubje and the Best Things I Remember van het album Desolation.

0: Althans, dat gingen we proberen. Gaat het nog een keer proberen te starten, maar... Volgens mij wil die niet zo erg meer. Nee, hij doet het niet meer. Waarom weet ik niet, maar... Zal hem even open doen. En dan gaan we er nog een keer opnieuw inleggen. Gek is dat, joh. Dat lijkt dus allemaal, hè. Dan ga je dat allemaal horen in de uitzending. En daar ontkom ik ook niet aan. Maar we gaan nog even kijken of dat hij nog een keer opgestart kan worden. En dan wil je het misschien nu wel doen. We gaan het nog een keer proberen. Nee. Nou, dan gaan we er maar een andere cd in doen, want dit werkt op het ogenblik even niet. We gaan gewoon het volgende nummertje opzetten. En dat is er eentje van Walter Trout van het album Full Circle. Ik ga draaien Clouds on the Horizon. Als er mis die het wel gaat doen. Laten we hopen van wel. Misschien heeft de warmte invloed gehad op de cd-spelers. Maar dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Even kijken. Op het goede nummertje zitten. Nummertje 12 moet ik hebben. Lekker lang nummer trouwens. Ik hou er al van. Probeer dan te luisteren naar Walter Trout en Friends. Dit keer met als vriend in dit nummertje de heer Bonamassa. Van het album Full Circle Clouds on the Horizon. Ik had er al een beetje van stotteren ook, geloof ik. En we gaan het gewoon proberen.
1: This is Walter Trout, and you are here listening to Bluesy on Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer, and this is how we say all this stuff in America where we can't pronounce these Dutch words.

Walter Trout en Friends. En nu een vriend op dit nummer was Joe Bonamassa met Clouds on the Horizon van het album Full Circle. Ja, ik heb nog geprobeerd wat ik ben bezig, maar dat ene nummer deed het echt niet. Er gaat Dreams I Remember opstaan. Maar ik heb het verschillende keren geprobeerd. Hij deed het niet, dus ik heb hem maar doorgekrast. Jammer, want daar steeds het al gewoon heel normaal. Wat het is, ik weet het echt niet, want andere nummers deden het wel. Verder met de Texas Blues Rangers van het album, dat hele mooie album, Thin Ice. Boogie Woogie Texas Girl.

En dat is een nummer dat er echt helemaal onverwachts uitschijnt. En het staat nog 50 seconden op de CD die je moet spelen. En ja, korter als dat er aangegeven staat, kan ook gebeuren. Jimi Hendrix, een album uit het jaar 1994 met de titel Blues. En ik laat horen zijn uitvoering van het overbekende Born Under a Bad Sign. Jimi Hendrix.

0: Ja, Born on the Best Sign. En dit keer in de uitvoering van niemand minder dan Jimi Hendrix op het album Blues uit het jaar 1994. Dan een tijd geleden alweer. Candy Kane, ze was ooit mijn gast hier in de studio. Ik was op haar 50ste verjaardag in Amsterdam, was ik uitgenodigd. Die was een keer ontmoet, een hele vriendelijke, een hele aardige dame. Ontzettend veel gedaan voor kinderen met een gebrek in de muziekwereld. Met een beperking moet ik zeggen natuurlijk. En ja, veel te kort, veel te jong overleden aan die rotziekte kanker. Schitterende vrouw en ik heb heel veel hele mooie herinneringen aan haar trouwens. Ik ga het draaien van het album Sister Vagabond, Sweet Not, haar uitvoering van Sweet Nothing. We gaan luisteren naar Candy Kane.
1: Hallo, this is Candy Kane. You're listening to Bluesy Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer. Keep the blues alive.

Stop that stuff. You're looking pretty while you're

Sonny Colors met de Stop Dead Stuff van zijn album Kobe 3. Klasse nummer is voor de Tony D Band van zijn album Catch Yourself Some. Ik ga draaien Right Till I Die.

0: Ja, Ride Till I Die. En dat was het laatste nummertje van de Tony T Band voor vanavond. Was het al van Get Yourself Some. Na het nieuws in de reclame is het tijd voor Arjan Jong met zijn programma Sensatie Generatie.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen die zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met daarin natuurlijk weer een muzikale ontdekkingsreis. Met nieuwe liedjes, nieuwe muziek, nieuwe artiesten. Rond de klok van 30:30, de laatste keer deze maand dat we de band uit Dordrecht C-Sharp in het zonnetje kunnen zetten. We hebben ook nog een blokje Nederlandstalig ergens. Dus ik zou zeggen, blijf lekker, ondanks alle warmte, lekker luisteren naar de Sensatiegeneratie hier. Mocht je zeg maar nog op pad gaan naar een festival of wat dan ook, kijk dan goed of het inderdaad allemaal wel doorgaat. Want links en rechts worden wel zaken afgelast vanwege de hitte. Goed, begonnen met eigenlijk een nieuwe band. Ze komen uit Chicago, heten Amber Hotel. Ze noemen zichzelf een emerging post-punk, darkwave en shoegaze band. Hele mond vol. Je moet denken aan bands qua muziek als Joy Division, Bauhaus, Sisters of Mercy. Een beetje het jaren 80 tijdperk. Misschien nog wel de Editors van dit moment. Ze debuteren met een EP die ze recent hebben uitgebracht. Er komt dus nog veel meer nieuwe muziek aan. Dit is in ieder geval de nieuwe single die deze week is uitgebracht. Broken Glass. De EP die is getiteld Lean Closer. Van deze band dus uit Chicago. Amber Hotel. Gaan we zeker nog wel meer van horen. We blijven in Amerika. Met het WK natuurlijk op ons netvlies. Is dat onvermijdelijk. Daar komt uit Los Angeles, California de volgende band vandaan. Die heette Blondshell. Nieuwste single van deze formatie is Violins. En die

Violins. De nieuwe single voor de formatie Blondshell. En 25 september komt het derde studioalbum van deze band uit. En in december doen ze een toertje Europa. Komen ze op 6 december in Amsterdam in de Melkweg te staan. Voor de liefhebbers van Blondshell. We gaan lekker door met muziek, uiteraard. En dan van de formatie Moving Into Tucson. Ze hebben de afgelopen, denk 3 jaar... met regelmaat nieuwe singles uitgebracht, maar nog niet echt een album. En nu denken de mannen erover om een soort van best-of album te gaan uitbrengen. En vragen ze natuurlijk aan het publiek welke liedjes daarop moeten komen te staan. Nou, misschien ook de nieuwste wel. Deze kwam deze week uit. Die is getiteld Turn the World Around. Dit is Moving Into Tucson.

Ja, met een mooi orgeltje nog zo aan het einde van dit liedje erbij. Turn the World Around van Moving Into Tucson. En zij zijn dus op zoek naar de liedjes die op het album moeten komen. Dus stem mee bij hun Spotify-lijst volgens mij. Daar kan het. We gaan lekker door met Nederlandse zanger Boas. Hij heeft weer een mooie nieuwe single uit. Die is getiteld The Other Man. En wil je hem aan het werk zien? Ja, dat kan, maar ik zou zeggen, kijk op zijn website, want je kan namelijk een huiskamerconcert bij hem winnen. The Other Man, de nieuwe single van Boas. En die klinkt zo.

Ja, Boas, The Other Man. Bijzondere muzikant, moet ik zeggen. Hij is geboren dan zeg maar in Franeker, Friesland. Maar opgegroeid een beetje in Kaapstad in Zuid-Afrika. Als 13-jarige weer teruggekeerd naar Friesland. En uiteindelijk opgegroeid met de liefde voor country, blues en soul. Stelt hij zelf in zijn eigen bio. Dus een mooi verhaal van deze zanger waar we de laatste tijd meer van horen. Dus wie weet wat er nog in het vat zit. We houden je gewoon lekker op de hoogte. We gaan nog maar eens eventjes weer een grote meneer van stal halen. Want dat vind ik eigenlijk wel. Nieuwe single voor Benson Boone is uit. Gisteren uitgebracht. Is getiteld The Time of My Life. Dit is een mooie nieuwe single weer voor Benson.

Applaus voor Benson Boone met The Time of My Life. Zijn nieuwste single. Weer een mooi verhaal bij gemaakt als je kijkt bijvoorbeeld naar de videoclip. We gaan lekker door met een blokje Nederlandstalig. Voordat we zometeen onze demo van de maand doen. Eerst beginnen we met Friese of Groninger, moet ik zeggen, Teun Suppeert. Oftewel Teun met een H, dat is zijn artiestennaam. Heeft een mooie nieuwe single uit deze week. Die is getiteld Hoe het was. Dit is Teun.

0: zomernacht.
1: Ja, hoe het was van Teun met een H. Mooi nieuw liedje weer van zijn hand. En ja, Teun die is eigenlijk dus Teun Subveert. Komt uit het Groningse dorpje Adorp. En ja, is al heel lang bezig. Al ruim 20 jaar werkt hij als drummer achter andere artiesten. Bijvoorbeeld André Manuel, Ernst Jans. Die kennen we natuurlijk ook van Doe Maar. Dus ja, daarnaast is hij ook gewoon zeg maar bouwvakker. Hij werkt in de bouw. Dus van alle markten thuis, deze muzikant, Teun met een H. We gaan lekker door met ja, lokale, regionale helden in dat zonnetje te zetten. Zometeen C-Sharp met weer een aantal mooie liedjes. Maar eerst een andere band uit de buurt. Ik heb het dan over het duo Lico 010. 010 staat voor Rotterdam natuurlijk. Daar komen ze vandaan. Ineke en Kostijn Elst. Duo, maar ook broer en zus in de praktijk. Zijn erg productief dit jaar al geweest. Album uitgebracht, dat heet Rotterdam Nights and Emotions. EP's uitgebracht, De Start. Daarnaast nog meer nieuw werk, nieuwe singles. Dus ja, super productief jaar. Nieuwste single die deze week uitkwam is getiteld Zon. En die klinkt zo. Dit is Lico 010 uit Rotterdam.

Lico010. En Lico schrijf je met een C. Ja, Ineke en Kostijn Els, dus de broer en zus, die ja, zeg maar tekenen voor dit muzikale duo. Wat ja, echt best leuk klinkt. Ook de andere liedjes die ze dit jaar al gemaakt hebben en uitgebracht. Goed, dat over deze band. We gaan door met onze demo van de maand. En dat zijn ja, 5 jonge muzikanten uit Dordrecht. Ze hebben een debuut-EP uitgebracht. Die is getiteld If Perfection Exist, System Exit. Maar gelijk maar een moeilijke naam gedaan. De band heet C-Sharp en bestaat uit 5 muzikanten. Lisanne op zang, Julian op gitaar, Joris op de bas, Wessel op de toetsen en Tijmen op de drums. En we gaan lekker weer eventjes 2 liedjes van die EP laten horen aan je. Dit is om te beginnen Time Robbery en daarna Away. C-Sharp, demo van de maand hier bij Radio Ridderkerk.

Ja, dat was die helemaal van onze demo van de maand band Away. Daarvoor Time Robbery van het album If Perfection Exists van System Exit van C-Sharp. Vijf Dordtse jonge honden die muziek maken in de spotlights hier bij Radio Ridderkerk. Wil je dat ook? Maak je muziek? Speel je in een band of solo? Geef het gewoon even aan via info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet spreken we elkaar snel. Goed, we gaan lekker door met nieuwe muziek. Komen terecht bij een beetje echte Amerikaanse band. De Jack Wharf Band. Hebben weer mooi nieuw materiaal uit. Met de Strange EP. Nieuwste single is getiteld Low Life. Daar gaan we even voor zitten.

uit Richmond, Virginia. Daar komen ze vandaan. En dan kan je horen ook de Jack Warf Band met nieuwe single Low Life. Gaan we naar iemand anders. Producer Charlie Perry. Die blijkt ook muziek te maken. Niet alleen als producer van bekende artiesten als Olivia Dean, BTS en Joya Smith. Maar ook zelf. Maar dan brengt hij dat uit onder de naam Common Saints. Nieuwste single van dat project is getiteld Stargaze.

Charlie Perry, oftewel Common Saints, nieuwe muziek van die hand, Stargaze, ja, mooie supersonic jazz, noemen ze het zelf, qua muziek, maar met psychedelische grooves en warme harmonieën, met een mooie filmische sfeer om even het verhaal verder uit te dijen. Goed, dat wordt er verteld over Common Saints. We gaan door, kijken op de klok met Joshua Peter. Ja, een nieuwe ster aan het firmament. Hij heeft roots, zeg maar, uit Zuid-Afrika en Noord-Holland. Daar woont hij nu ook. En hij is echt helemaal aan het doorbreken. Staat dit weekend bijvoorbeeld op Concert at Sea. Maar bijvoorbeeld 28 juni, morgen, doet hij alweer mee met het Reuring Festival in Purmerend. Of 4 juli Dijkpop Festival in Andijk. 6 juli bij Paleis Soestdijk, tijdens het festival wat daar dan is. En enzovoort, enzovoort, als ik zijn agenda kijk. Dichtstbij is hij eigenlijk in Almkerk. Dat is net voorbij Gorinchem. 15 augustus staat hij daar op de planken tijdens de zomerfeesten. Nieuwe muziek van zijn hand. Niet de eerste single dit jaar. Dit is getiteld Inside My Mind. Joshua Peter.

Inside My Mind. Joshua Peter, nieuwe single van zijn hand. Afgelopen week uitgebracht. We gaan door met muziek van een zangeres uit IJsselstein. Vlakbij. Net voorbij Gouda. 25 jaar is ze pas. Melanie Ryan. Zit in de country en de Americana hoek. Doet ook aardig wat op. Veel optredens deze zomer. Maar ze heeft ook een nieuwe single. En daar gaan we nu even voor zitten. Glass Half Full. Melanie Ryan.

Ja, Melanie Ryan, glas half full. Klinkt Amerikaans. Het komt gewoon hier uit het Zuid-Hollandse IJsselstein. Ja, net naast Lobith, waar die grote mast staat. Daar die plaats, als je even zeg maar de oriëntatie zoekt. Brengt ons ook gelijk aan het einde van deze aflevering voor vandaag. We gaan eruit met nog muziek uit de Verenigde Staten. Allemaal in het kader van het WK voetbal. Nee hoor. Dit is Max, komt uit New York City. En hij heeft gisteren zijn nieuwe single uitgebracht, Steady. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uiteraard tot de volgende week. Hoi hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Mail jouw reacties naar info@thebeatcompany.nl.
1: Thank you very much.
0: DJ Roy Scherpenzeel. Alleen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: He

0: presses outstanding 12 inches and remixes with Mark and Michelle.
1: Je hoorde Moses en We Just, de new mix uit 1985. En dit is Los Del Rio en de Macarena. The River Remix uit 1995.

Outstanding 12 Inches and Remixes. We gaan eruit met Adonis and the Acid Slaves. House Will Never Die. De 12 Inch versie uit 1989. Tot na het nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd, ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Outstanding Wilfred Kiss and Remixes.
8: Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

Mixes en Remixes. Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We begonnen dit uur met On the House with Marshall Jefferson en Ride the Rhythm. En we gaan verder met Starlight en Numero Uno.

0: weer tijd voor de Mini Megamix. En de Mini Megamix is gemaakt door Alan Coulthard. Veel plezier met Energetic Dance 87.
1: Let's go!

To Find The One, de 12-inch versie van Unlimited Touch uit 1981. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met ELO en All Over The World. Last Train To London, de 12-inch versie uit 1980. Nou,

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer scholen besluiten morgen dicht te blijven vanwege code rood. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop. Laat het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht weten. De PO-raad verwacht dat zeker basisscholen zonder goede airco dicht gaan blijven. Het is morgen code rood vanwege gevaarlijk heet weer. En dat is ook voor dieren naar. Morgen sluit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam al om 2:00 's middags de hekken. Bij code rood bereiden ziekenhuizen zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting of hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners. En thuiszorgorganisaties houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers passen de werktijden aan. Zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. En ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen. De Ark in Papendrecht is ook open, zegt Lisette van de Kerk.
2: We hebben 3 zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen. Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam koelteplekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En vandaar dat we zover zijn gekomen.
1: Zegt Lisette van de Ark in Papendrecht. De 6 mensen die waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart valsheid in geschriften hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorinchemers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorinchem later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur zoals gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. En nu geldt alleen nog code oranje voor Bahrein. Het weer, het is tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vannacht koelt het maar heel langzaam af en de temperatuur komt ook nog eens niet veel verder uit dan 25 graden. Ook morgen wordt het heet, dan wordt het nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. En daar heeft het KNMI dus code rood voor afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan.